0: plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is...

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien die met AI was gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is...

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien die met AI was gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De dag begint al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan er nog een buitje vallen. Daar is het wat bewolkter. Het waait bijna niet en het warmt vrij snel op. Rond het middaguur is het al een graad of 20. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en komen er vooral landinwaarts nog een paar stapelwolken voor. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig, maar trekt er vanuit het zuiden ook sluierbewolking over het land. Het is wel overal droog. De nacht wordt aardig helder met 10 tot 15 graden. Morgen wordt het een droge en uitermate zonnige dag met wel wat sluierbewolking. Bij een matige noordoostenwind krijgen we 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 in het zuidoosten. Maandag worden we getrakteerd op tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Loterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loze kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media een nieuwe aanval op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het radionieuws.

2026. Met een heleboel lekkere muziek onderweg. Onder andere Anastasia, ABBA. Maar nu eerst. Als je net wakker wordt. Kruip even lekker dicht tegen elkaar aan. Leave the door open. Bruno Mars.

andere puber. En dit stond heel hoog in de Vaderlandse hitparades. It ain't over till it's over, Lenny Kravitz. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Is dit Davina Michel en Skyward uit 2019. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Want vandaag gaat de wet officieel in. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

was 1991. En oh, oh, wat was ik verliefd voor de allereerste keer. En ik was zo'n verrekte, zo opstandige puber. Wat hadden mijn ouders wat te stellen met mij. Ja, head over heels werd ik verliefd. Op een hele leuke, spontane, jonge dame die nieuw in de buurt kon wonen. Ze veroverde mijn hart. En ik was voor de allereerste keer verliefd. Dat was ook die zomer, 1991. Deze niet, deze komt uit 1985. Tears for Fears, nu op jouw radio. Dit is Connect. Ik zeg een hele goede...

Dennis van Vries op je radio en Head Over Hills. De hulpdiensten hadden het vrijdagochtend erg druk. Op de A12 bij Babberik gebeurde een zwaar ongeval waarbij meerdere voertuigen betrokken raakten en diverse gewonden vervoerd moesten worden naar het ziekenhuis. Ook op de A325, daar ontstond een autobrand. De bestuurder en zijn kind konden ternauwernood uit het voertuig komen. De man had nog wel een eerste bluspoging gedaan, maar de brandweer moest uiteindelijk toch de auto verder afblussen. Het voertuig moet als verloren worden beschouwd. Ja, over de werkzaamheden gesproken. Oh. Wat was het afgelopen week een bende. Die A325, oftewel de pleiroute, lag er helemaal uit. In de richting van, het Gelderdom richting Velperbroek circuit. En we zijn nog niet klaar. Nee. Volgende week gaat de andere kant eruit.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met

18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

Een van de grootste hits van de Golden Earring, The Twilight Zone. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Oh, wat is dit lekker, zeg, zo op die zaterdagochtend. Ja, we gaan ons opmaken voor het, het nieuws eigenlijk van 9 uur. Laat je achter met Safe & Sound, Capital Cities. Ik zeg een hele goede ochtend en tot na de klok van 9 uur. Met nog een heel uur lekkere muziek. Gewoon om wakker te worden. Of misschien wel om slapen te gaan.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Die bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimpels komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het radio nieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.
0: Connect. De ochtend van Connect.
1: Dit is Connect. Ask yourself this.

0: Het origineel komt uit de jaren 70 van de Commodore samen met Lionel Richie en I'm Easy. Dit, over de jaren 70 gesproken. De dame waar ze het hier over hebben is eigenlijk een prostituee. You don't have to put on the red light. Roxanne, je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Rock!

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

Ja, hij staat bij zijn ouderwetse betaaltelefoon. Staat hij kwastjes in te gooien, te bellen met zijn liefje. Maroon 5 met Wiz Khalifa. En payfoon is dit Better in Time. Leona Lewis op jouw ochtend van Connect. Met muziek onderweg van AHA, Phil Collins en Harry Styles. Maar nu eerst, zoals gezegd, Leona Lewis op jouw radio.

Ik weet niet wat hij er meer heeft, maar ja, American Girls zijn maar American Girls. Maar ze zijn wel een beetje touchy. Ja, aha, aha, nu op je radio. Uit, wat is het nou vandaag? Uit Noorwegen, niet uit Zweden, nee, Noorwegen. Uit 1988 alweer, blijkt die tijd, hè. Maar wat is dit lekker zo, op die zon zaterdagochtend. Ik zit al een dag te ver. Het is zaterdagochtend, 1 augustus 2026. En wij brengen jou de lekkerste muziek om wakker te worden. Om nog even lekker in je bedje te blijven. Nou, hoewel, zou zeggen, kom er lekker uit. Ga genieten van de dag. Nu, aha, op jouw radio. Dit is de ochtend van Connect. Hier, bij Connect.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is vanmorgen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan er een buitje vallen. Daar is ook wat meer bewolking. Het waait bijna niet en het warmt vrij snel op. Rond het middaguur is het op 20 graden. Vanmiddag flinke zonnige periode, want in maart komen nog een paar stapelwolken voor. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig, maar trekt er vanuit het zuiden ook sluierbewolking over het land. Het blijft wel overal droog. De nacht wordt aardig helder met 10 tot 15 graden. En dan morgen, zondag, is het een droge en zeer zonnige dag met wel wat sluierbewolking. Bij een matige noordoostenwind wordt het een paar graden warmer dan vandaag, met 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 graden in het zuidoosten. Maandag worden op veel plaatsen weer temperaturen boven de 30 graden verwacht en op dinsdag kunnen er een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Let Me Be Free, The Second Voice. Nieuwe muziek hoor je hier in Ochtend van Connect. We gaan eens even kijken naar het weer. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Vandaag 24 tot 26 graden. Morgen valt het kwik aan weer een aantal graden hoger uit. Gaan we naar de 25 tot 28 graden. En maandag zelfs tropisch warm. 32 graden. Maar wel kans op regen of een onweersbui. I wish it would rain down. Is dit nou de goden verzoeken? Phil Collins, nu op jou.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 14:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten. Keep on walking that road and I'll follow. Keep on coming.

maakt me blij. Blij dat je luistert. Fijn dat je erbij was voor deze 2 uur lang. De grootste onzin op jouw radio. Is dit lekker? The way you made me feel. Ja. Het is alles wat je ermee doet. Voor nu zeg ik niets meer dan liefde, liefde, liefde voor jou. En we spreken elkaar morgen iets na de klok van 8 uur... voor de zondag in

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.

0: Amersfoort, Jordan Cuddly Toy op Connect. Het nummer ontstond in 1988 als een muzikale grap en een versiertruc binnen de band.
1: Dit is Connect. Alles mag, niets moet.
0: Ja, het nummer werd geschreven door Andrew Roachford om zijn toetsenist te plagen die een knuffelbeest gebruikte om vrouwen mee te versieren. Alles mag, niets moet. Vandaag hoor je het met Peter van Hal, niet met Theo van Kempen. Die geniet van een welverdiende vakantie. Wat gaan we allemaal doen? Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ik weet het ook niet. Alles mag, niets moet. Ik laat me inspireren door wat er in me opkomt. In ieder geval kan ik je beloven dat we in dit programma gaan luisteren naar muziek van de Jacksons. Het goede doel gaat aan je voorbij komen. Maar eerst muziek van de Nederpop All Stars.
1: Dit is Connect met Peter.

alles mag, niets moet. Met muziek van Robin S. Love for Love. Het was muziek uit de jaren 90. Heb je wat te melden? Dat kan. Doe dat via WhatsApp 03166x3. En dan gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen. Het is vandaag zaterdag. Ja, ik bedoel, we zijn aangeland. 1 augustus, weer een nieuwe zomermaand. Het is de laatste zomermaand. En laten we hopen dat die nog een beetje zomerweer gaat brengen voor diegenen die nog vakantie hebben. Up till dawn, hier zijn Lucas en Steve.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Zet de zomer aan. Luister Connect.

0: Oh ja, disco, disco, muziek uit 1978. De Jacksons, tezamen met Michael natuurlijk. Toen nog geheel ongeschonden, althans, dat denk ik dan. Ik bedoel, ik weet het ook niet zeker. Misschien is hij al heel vroeg begonnen met zichzelf verbouwen. Zou maar zo kunnen. Wie zal het zeggen? Kurt Nielsen nu, hier is She's So High.
1: She's

That I Made You Love Me. Was Ariana Grande. En als we het over haten en liefde hebben, ja, dan komen we eigenlijk automatisch terecht bij Henk en Henk, oftewel het goede doel. Ja, het is niet te geloven. Eind november dan verschijnt er een 18 cd-box met alle nummers, inclusief heel veel nooit uitgebracht materiaal van het goede doel. Wie had dat ooit verwacht? Ja, na een paar jaar van voorbereiding is zo'n beetje eind 2025 begonnen met de productie van de oeuvrebox van het goede doel. Sindsdien is men druk met het remasteren van alle muziek en het samenstellen van het boekje. Er mag verklapt worden dat het voortvarend gaat en dat er geaast wordt op een releasedatum ergens in november. Nou, die had ik niet aanzien komen. Die had ik absoluut niet aanzien komen. Maar we zijn blij dat dit te gebeuren staat. Want het goede doel heeft toch een prachtig oeuvre waar we graag uit putten. Zo ook in deze Alles Mag Niets Moet in het Leven. Muziek uit 1982. Hier is het goede doel op Connect.

0: ja, vol verwachting klopt ons hart. Afwachten naar november dit jaar. En kijken waar ze mee gaan komen. We zijn benieuwd. Onderweg muziek van Charlie Puth. Ook Too Unlimited komt eraan. Get ready. Maar eerst maken we plaats voor het volgende.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer en een kwartier vertraging door de grenscontroles. Op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo 2 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ik weet het niet hoor. Hij houdt van zelfkastijding, moet je niet doen. Beat Yourself Up, Charlie Puth van begin dit jaar. En van oud, wat zeg ik, van nieuw gaan we naar oud. Klassiekers uit je speakers. In de vorm van Dave Edmunds. Het was 1979 voor World's Talk. Nu in Alles Mag, Niets Moet.

het over de BB&Q-band hebt, wordt er wel eens gekscherend gesproken over de barbecue-band. Nou, met het weer wat we deze zomer hebben gehad, zal er ongetwijfeld genoeg gebarbecued zijn en kun je deze plaat misschien wel niet meer horen.

Shepherd, Die Young. Het was 2019 voor deze leuke band. Ik ben er klaar mee, ik ben er helemaal klaar mee. Dat wil zeggen, deel 1 van deze show. Blijf erbij voor straks aan de andere kant van reclame, nieuws en reclame voor deel 2. Tot slot, onder andere nog muziek van Bon Jovi. Living on a Prayer, nu

0: In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïense droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 6 kilometer file. Verder door richting de Duitse grens op de A12. Nog eens 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk. Met 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo 2 kilometer file. Met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: I'm Coming Out, Diana Ross, muziek uit de jaren 80. En als je het wilt weten, het was 1981.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Ja, en als we het over Diana Ross hebben, dan denk je misschien... ze is 82, ze doet niet zoveel meer. Nou, gisteren stond ze nog op de Lokerusse feesten. En dat is ergens in België, als ik me niet vergis.

En dat waren de twee op een rij. Groove is in the Heart, Delight. Met daarvoor die leuke van Louis Capaldi, Forget Me. We gaan gewoon door, hè? Waarom niet?

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

Blondie. Met de zang natuurlijk van Debbie Harry. En de beste dame is nog steeds actief op het poppodium. Ze had ons een nieuw album beloofd. Het zou eigenlijk uitkomen in april volgens mij van dit jaar. Dat is er niet gelukt. De releasedatum die is uitgesteld. En als het goed is, gaat het in oktober van dit jaar komen. Maar ja, je hoort het al. Als het goed is, is een zekere mate van onzekerheid. We moeten het dus nog maar gaan zien. Summer Jam 2003, hier is The Under.

0: snelweg terugbrugtuin. Reken Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Landinwaarts komen nog een paar stapelwolken voor. Maximaal liggen op 20 graden op Ameland tot 26 in Roermond en er staat een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vanuit het zuiden trekt er wel sluierbewolking over het land. Het is vanavond overal droog. Daarna volgt een vrij heldere nacht met een temperatuur die omlaag gaat naar 10 tot 15 graden. Morgen, zondag, draait de wind naar oost tot noordoost en is het een droge en zeer zonnige dag, opnieuw met wat sluierbewolking. Het wordt dan nog een paar graden warmer dan vandaag, met 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 graden in het zuidoosten. Maandag worden op veel plaatsen weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Ook op dinsdag is het nog behoorlijk warm, maar kunnen er ook een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

My Favorite Game, de geschiedenis van Mensenheren. Op onze website. Het land omvat de Romeinse grens, de opkomst en de strijd in de Tweede vormde een cruciaal rivalen. We de Betuwe en de Liemers. Zie op onze website. Verhalen van hier op rtvconnect.nl.

0: De cult is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot... op deze dag Rea de deur. Dit zondag zijn herkenbaar aan de... de routebeschermnemers van de VVV. Op zoek gezin? Bezoek dan kinderlievenaar. Maken kinderen kennis met geiten, schapels, konijnen. Het is toegankelijk en een auto met vrijdag is de boer 9 tot half 5. Dus welkom van 10 tot... vakantie is er veel te beleven. Museum 26 juli tot en met 10 augustus. Iedere avond geopend voor een sfeervol programma met museum en creatief. Overdag kunnen bezoekers op ontdekking boerderijen... aan de... en tot de...
1: overal...

Hou vol, hou vast. Ja, drama. Ja, drama op deze zaterdagochtend. Nou ja, het is bijna zaterdagmiddag. Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Volgende week ben ik graag weer bij je terug. Op de vrijdagmiddag, maar misschien ook de zaterdagochtend. Het is maar net wanneer je inschakelt. Blijf erbij voor de rest van de programmering op deze zaterdag. Zaterdag, de 1e augustus van het jaar 2026. Ja, de laatste zomermaand, die is ingegaan. En wij begeleiden je gewoon de rest van de zomer door. Hey, wat

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïense droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluidt nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn 20 minuten vertraging tussen Amersfoort Noord en Stroe, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuutjes bij knooppunt Waterberg op de A2 vanuit Utrecht naar Arnhem, 6 kilometer file daar. A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk, 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Bij Duiven op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem, dus de andere kant op, 10 minuten oponthoud. En een half uur vertraging altijd nog op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

denk ik een beetje zonnige klank op de radio. Natuurlijk single-minded people hier op de zaterdag. Ik zeg een hele goede middag. Welkom bij de show, het is Weekend Live. We zijn er live op Connect. Een hele goede middag. Zomerse temperaturen, die zijn er weer natuurlijk te vinden. Wil je even kijken, Rick? Want er gaat weer wat mis natuurlijk met Peter. Nou, zo gaat het altijd natuurlijk. We zijn live op radio, live op televisie. En ik heb gelukkig hier een techneut bij me zitten. Ja, precies niet ook door, maar misschien dat je hem even kunt stoppen. Kan dat niet ergens op een andere manier? Ja, het is weer even wennen natuurlijk. Ja, ik ben een weekje even weg geweest. Een beetje uit kunnen rusten en zo. Maar het gaat gelukkig alweer weer prima. Ja, vandaag gaan we bellen straks met Lawrence Nicolaas. Hij heeft alles te maken met de televisie waar je nu naar kijkt. Hier bij RTV Connect. En we gaan straks ook bellen met de ene kerker Arie. Rond een uurtje of kwart over één. Waar gaan we het over hebben? Dat horen we later in het programma. En om kwart voor één onze sidekick. Hij is er vandaag niet. Onze Tijn. Hij is op vakantie. En ook met hem gaan we straks uiteraard connecten. Hier bij Connect. Op de zaterdagmiddag. Je bent erbij met de grootste hits aller tijden. En dit is Politie Warnsveld. Kan je niet blijven? Hier bij Connect.

Connect op de zaterdag, mocht je aan de lunch zijn. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Chariot hoorde je hier bij Connect op de zaterdag. Ja, en vandaag natuurlijk een zaterdag die in het teken staat op deze 1 augustus 2026... van misschien wel de Zwarte Zaterdag op de Nederlandse wegen ook, maar ook in de wegen in Europa. Want ja, iedereen gaat natuurlijk naar die Zuid-Europese landen toe, naar die vakantiebestemmingen. Ja, daarom verwacht de ANWB grote drukte op onder meer de route de Soleide A7 en voor de Gotthardtunnel. Nou ja, op weg van Eindhoven hier naartoe naar de studio in Zevenaar bij Connect, de studio's hier. Ook daar was een hele grote omweg te zien, kan ik je wel vertellen. Wat was het druk op de weg vandaag? Ja, in het kader in Amsterdam is de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze keer in het kader van de World Pride. Ja, 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Dus mocht je vandaag naar Amsterdam toe gaan, ik wens je daarbij heel veel plezier. En hou je radio op Connect hier op de zaterdag. Weekend live.

0: Ja, vandaag toch een beetje toepasselijk voor deze zwarte zaterdag. Ja, we trekken allemaal naar het zuiden van het land. Toch een beetje bijzonder eigenlijk. Want ja, die mooie temperaturen de afgelopen weken hebben we gewoon hoog zomer gehad. En ook de komende week blijft het gewoon hoog zomer in Nederland. Dus ik zou zeggen, ga niet op vakantie. Ik vind dat zelf persoonlijk ook, hè. Als je op vakantie gaat, ga dan bijvoorbeeld in oktober en november. Want ja, dan is het gewoon niet zo mooi weer hier. En dan heb je gewoon lekker naar het zuiden. Dat je denkt van, daar wil ik toch naartoe. Maar goed, er zijn mensen die op vakantie gaan. Voorjaars. Gate Ryan hier vandaag in de middagshow Weekend Live. Loris Nicolaas heb ik aan de telefoon. Loutje, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Peter.
0: Hoe gaat het eigenlijk in het mooie Eindhoven?
1: Ja, jij weet dat ik in Eindhoven zit, hè. Nou ja, ik hoorde je net al vertellen dat het een ramp is om richting de studio te rijden. Dus ik moet even 3 keer nadenken voordat ik zo dadelijk de auto in ga stappen.
0: Ja, dat snap ik. Maar jij hebt wel een heel mooi zwembad bij je huis. Dus jij kunt vanmiddag daar lekker in plonzen.
1: Ja, ik kan zwemmen, ik kan van alles doen. Lekker dichtbij Eindhoven Centrum ook. Hè. Ja, ik zit eigenlijk in Waalre, dus dat ligt naast Eindhoven.
0: Is bijna Eindhoven, hè?
1: Ja, en een prachtige filewijk aan de overkant. Dus ik heb 3 fantastische honden bij me op dit moment. Dus ik kan ook nog lekker het riempje even pakken en dan de hondjes lekker uitlaten.
0: Och,
1: dan
0: jee.
1: Lekker laten kakken.
0: Hey, wat klinkt dat allemaal gezellig. Loutje, hey, we bellen jou natuurlijk niet zomaar. Hè. Vertel eens, want ja, je bent tegen afgelopen week benoemd tot iets bij de TV. Wat ga je doen bij de TV? Vertel het zelfs eens even.
1: Nou ja, ik word zendercoördinator / programmaleider TV.
0: Ja.
1: En dat houdt in eigenlijk, bij de radio hebben we natuurlijk ook een programmaleider. Die bepaalt uiteindelijk zeg maar wat er op de televisie te zien is. En die bepaalt eigenlijk een beetje de invulling van een zender. Van hoe kleden we het aan en wat is leuk om uit te zenden en hoe kunnen we het professionaliseren. Nou, en daar ben ik eigenlijk voor aangenomen. En ik ga eigenlijk per 1 september beginnen. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje ook in de leer. Want je weet zelf, je kent mij al jaren. Ik zit bij verschillende omroepen. Ik heb ook in Utrecht gezeten, waar ik nog steeds zit met een radioprogramma.
0: Klopt.
1: Maar ik ben vroeger ook programmaleider geweest bij een omroep die inmiddels is opgegeven. Hè. Dat was RTV Betuwe. Dat was in de Betuwe zelf.
0: Ja, klopt. Weet ik nog alles van. Hè? Daar was ik jouw rechterhand, zullen we dat zo zeggen?
1: Nou ja, jij was bestuurslid.
0: Oh, bestuurslid was ik. Ja, dat klopt, ja.
1: Radio.
0: Ja.
1: Jij stond nog mooi in zo'n lijstje. Nee, dus we gaan ervoor zorgen. Kijk, radio, dit draait wel heel erg lekker. En op de televisie ook. We zijn gewoon één groot clubje. En we gaan straks met z'n allen ervoor zorgen dat we gewoon een hele mooie invulling kunnen geven. Ook straks in 2028 en met de streekomroepenvorming. Dat we kunnen laten zien dat we het waard zijn. Dus ik heb hele mooie plannen eigenlijk. We hebben door de week natuurlijk al mensen op de redactie die lekker op pad gaan met de camera en wat verslagjes maken. En straks wil ik bijvoorbeeld een weekjournaal of misschien wel een dagelijks journaal bij Connect TV. En misschien een leuk muziekprogramma, want we zijn nu ook al een beetje aan het testen van, goh, hoe gaan we het een beetje aanpakken? Misschien als je al naar Connect TV hebt gekeken, heb je misschien gisteravond / vannacht al kunnen zien dat er een en ander aan het veranderen is. Dus we zijn flink aan het testen om 1 september eigenlijk helemaal op air te gaan. Dus
0: wel
1: een hele leuke nieuwe uitdaging.
0: Ik vind het heel positief wat je allemaal zegt. En ik heb gisteravond inderdaad op jouw verzoek rondgekeken op het tv-kanaal van Connect. En ik moet zeggen, er is al een hele verandering, een hele verbetering. En ik denk dat je op de goede weg bent.
1: Nou, vind ik leuk om te horen. Maar ja, we doen het natuurlijk met een heel team. Hè. We hebben Sandra, we hebben Chris, we hebben Rick, we hebben Danny, we hebben verschillende collega's bij Connect. Dus we doen het met z'n allen en ik denk dat we er een hele mooie clubje van maken. En we gaan het allemaal zien. Maar dan wil ik gelijk ook even een oproepje doen op de radio. Want ik kan het natuurlijk niet alleen. Het zal een beetje lullig zijn dat ik straks het journaal ga presenteren en nog een item erbij ga doen. En dit en dat en,
0: ja,
1: dit en zo.
0: Nee, dat willen we ook voorkomen. Dat snap ik.
1: Ja. Ik heb gezegd, ik ga pas voor de camera.
0: Ja.
1: Zodra ik een beetje ben afgevallen.
0: Ah, kom op.
1: Maar mocht je nu luisteren en zoiets hebben van, goh, het lijkt mij wel leuk om bij Connect iets te doen. Dus voor de televisie bijvoorbeeld. Presenteren van een tv-programma. Als cameo, zeg maar. Als verslaggever op straat. Lekker op pad te gaan. Misschien vind je het wel leuk om camerawerk te doen. Misschien ben je wel heel goed in voice-over. Misschien vind je het wel leuk om mee te werken aan tekst-tv, wat uiteindelijk straks ook gaat lopen. Nou, laat het vooral even weten. Je kunt kijken op r2connect.nl, maar je kunt me ook mailen. Dat is l.nicolaas@rtvconnect.nl. En ja, dat gaat natuurlijk allemaal een beetje snel. Maar er gaat nog een testuitzending lopen. Later vanavond dus. En daar staat ook nog mijn mailadres in vermeld. En er loopt ook tijdens de agendaberichten loopt er ook een pop-upje met hoe je kunt aanmelden. En wat we eigenlijk allemaal vragen.
0: Nou, iedereen is van harte welkom. Die geïnteresseerd
1: is. Iedereen is van harte welkom.
0: Precies.
1: Of je nou jong of oud bent.
0: Nee, maakt niet
1: geen
0: uit.
1: Ervaring, wel ervaring hebt. We leiden je graag op. Wat ik al aangaf, we zijn een hechtclubje met z'n allen. We lachen met z'n allen, we knuffelen met z'n allen. Dus,
0: Nou, ik knuffel niet met iedereen. Met jou misschien, maar niet met iedereen, hoor.
1: Ja, nou oké. Mag ik het een beetje mooi promoten?
0: Ja, zeker. Jij mag alles. Ja, jij mag alles.
1: Hé, wat is er met je haar gebeurd? Want ik zie je nou op tv. Er is iets met je haar gebeurd. Hebben ze dat weg...
0: Die heb ik vandaag in Eindhoven laten liggen.
1: Oh ja, ik zie het hier liggen.
0: Of die is weg. Hé, hey, die is weggeschroeid door jouw slechte koffie.
1: Oh, dat is toch oké.
0: Okay. Okay. Nou, Loutje, dankjewel. Succes met al je activiteiten en we spreken elkaar snel weer, hè?
1: Ja, is goed, Peter.
0: En ik zeg maar zo, never can say goodbye, hè? Blijf erin. Yeah. Dankjewel, Loutje. Hoi, hoi. Gloria Gaynor nu bij Connect.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio staan op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartiertje vertraging tussen Hoevelaken en Stroep. 13 kilometer langzaam rijden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Dan ook nog 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Daar staat bij Duiven een file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: met vakantie gaan we allemaal around the world. Het is ATC bij Connect op de zaterdag. Een hele goede middag. Het is inmiddels alweer 12:08. Lekker dat je luistert. Wil je overigens wat leuks horen zo op de radio of op televisie? Laat het me even weten. Heb even naar de studio. 03-16-6x3. Komt het allemaal hier binnen terecht en gaat het allemaal goed komen? Ja, straks gaan we bellen met de enige echte Arie. En als we met Arie altijd even aan het connecten zijn, om het maar even te gebruiken, via de telefoon, via de WhatsApp, dan zegt hij altijd: Peter, waar gaan we het over hebben? Nou, deze week wil hij het gaan hebben over BNB Vol Liefde. Volg jij dat een beetje thuis? BNB Vol Liefde op RTL? Nou, ik kijk dan via Videoland. Ik ben nu volgens mij bij aflevering 9, dacht ik. Ja, ik vind het altijd wel leuk om naar te kijken. En ik wil even een stukje laten horen van dat BNB. Want ja, hier zegt Rick ook al, ik vind het een vreselijk programma. Mijn vader vindt het een vreselijk programma. Mijn moeder vindt het bijvoorbeeld weer een heel leuk programma. En mijn partner vindt het ook een heel leuk programma. Maar ja, lang niet iedereen vindt het leuk. Maar er gaan ook wel eens wat dingetjes mis natuurlijk in de show. En er zijn ook wel eens mannen die dan in dit geval bij Caroline op bezoek zijn. Onder andere Arie. En die heeft het niet zo op zijn concurrent. Want ja, die doet eigenlijk helemaal niks de hele dag. Even een fragmentje, luister mee.
1: Ik ben kwaad. Ben je in een goede bui vandaag? Of,
2: nee, je loopt te vervelen. Je doet de hele tijd niks. Ben je een schoongevecht die de dingen wil uit de stad om? Nou, dan ben je gewoon een paardenlul. Spijt me zeer. Maar je gaat klaar mee.
0: Ja.
2: Je bent net een farisee, je hebt nooit wat doen. En als er even mensen kijken, dan ga je hand uit hem oversteken.
0: Ja, zo kan dat ook. Dan ben je gewoon een paardenlul. Ja, dat kun je gewoon tegen je concurrent zeggen. Dat kan je wel vertellen. Inmiddels is die concurrent ook ontslagen door die Caroline. Ja, die zag het ook allemaal niet zo zitten. De hele middag maar luieren op de bank en zo. Ook zij ja, werd daar wel een klein beetje moe van. Maar straks om 12:15 gaan we met Arie dus praten over BNB Vol Liefde. Hier op de radio nu, de mannen zijn uit elkaar. Ja, ze zingen nog wel solo. Dit is een oudje van lang geleden. Nick en Simon. En natuurlijk, pak maar mijn hand.

0: ik vond ze samen toch best wel leuk eigenlijk, Nick en Simon. Maar ik kan je wel vertellen, solo doen ze het ook wel goed. Pak maar met hand. Je hoorde Nick en Simon hier bij Connect op de zaterdag. Het is Weekend Live en normaliter. Dan ben ik samen in de studio met Tijn. Toch een welgekomen sidekick de laatste maanden van de show. Maar ja, hij is op een lange reis met de hele familie, met de camper. En ik heb hem aan de telefoon. Tijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter. Goedemiddag.
0: Ja. Hey, waar zit je momenteel op dit moment?
1: Vieringsdal of zoiets. Ergens in het zuiden van Noorwegen.
0: In het zuiden van Noorwegen.
1: In Telemarken.
0: Oh, hey, een beetje druk daar in Noorwegen. Want ik weet uit ervaring dat het niet zo heel druk is daar meestal. Hè? Wat rustiger.
1: Nou, ik zou je wel vertellen. Gisteren we hadden drie campings in gedachten. En alle drie stonden vol.
0: Oh.
1: Dus we moesten doorrijden. Ja, Zuid-Europese toestand hier.
0: Oké, okay, dus iedereen gaat een beetje misschien naar de verkoeling of zo. Want het is bij jullie wat minder warm als in Nederland volgens mij.
1: Ja, ik denk dat hier nog geen 20 graden is.
0: Oei.
1: En want hoe warm is het nou in Nederland?
0: Hoe warm is het hier? Vandaag een graadje of 26 volgens mij. Morgen wordt het iets warmer, dacht ik. Dus ja, het is hier best wel lekker.
1: Ja. In het noorden is het natuurlijk helemaal klote weer.
0: Ja.
1: Want we waren in Bergen gisteren en daar regent het gewoon de hele dag.
0: O jee. Heb je wel een paraplu meegenomen?
1: Ja, zo'n opvouwbaar ding. Dus die kan je makkelijk in je zak meenemen.
0: Ja. Hey, en een paar weken geleden vertrok je vanaf hier en had je het erover. Ja, we gaan allemaal hele leuke dingen doen. Welke leuke dingen heb je allemaal al ondernomen?
1: Nou, kijk, alles is hier zo enorm duur. En dan in Bergen hadden ze de hoogste, de langste, de, hoe noem je dat? Zo'n ding waar je vanaf kan, een soort van een zipline.
0: Oh ja.
1: Ja, ben ik niet vanaf geweest, want eigenlijk, zoveel hebben we nog niet heel erg veel gedaan. Maar ze hebben natuurlijk wel hier hele mooie watervallen. We staan nu weer aan een meer, we hebben gesupt. We hebben een sub mee.
0: Oh, en lekker.
1: Misschien, we hebben een vishengel gekocht. Dus helaas nog niks gevangen. Ik weet ook niet wat ik zou doen als ik er één zou vangen. Of dan nou,
0: hij glibbert. Ja, sorry. Ja. Okay.
1: Ja, maar we gaan nu verder richting het zuiden.
0: Ja.
1: Weer terug richting Nederland.
0: Oh, dat wel. Want wanneer was je weer van plan om terug te komen? Wanneer kom je weer aan?
1: Over anderhalve week.
0: Oh, zijn dus, die weken alweer zo snel voorbij gevlogen?
1: Ja.
0: Jee.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, hey, ja. Even over dat nummer wat je net draaide. Hè. Stond dat voorgeprogrammeerd of heb jij dat uitgekozen?
0: Dat heb ik uitgekozen, ja.
1: Ach, wat leuk zeg.
0: Ja, waarom die vraag?
1: Nee, vreselijk nummer.
0: Oh. Ja, dat is de mening altijd van Tijn, dames en heren. We hebben tegenwoordig ook kijkpubliek. Hè. Je praat ook tegen de mensen thuis.
1: Oh ja.
0: Ja, we zijn ook over de tv natuurlijk. En Tijn geeft altijd een ongezouten mening over de muziek. Ja, dat doe je altijd, hè? Ja. Als je iets niet leuk vindt, zeg je gewoon maar een kutplaat of zo. Dat zeg jij gewoon, hè? Daar heb jij helemaal lak aan.
1: Ja, Nick van Nick en Simon, hij heeft zo'n nummer gemaakt. Dat is al een tijdje geleden. Shudderproof of zo nog?
0: Ja, Shudderproof.
1: Die is wel mooi.
0: Oh, die vind je wel mooi. Oké. Okay. Ja. Dus dan had ik eigenlijk even met jou moeten overleggen of ik die me had moeten draaien.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar ja, je bent er nou niet. Dus de volgende keer als je er bent, dan ga ik alles met je overleggen. Zullen we het afspreken?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, de komende dagen nog heel veel plezier. En jij zegt het regent nu in Noorwegen. Is het weer beter voor de komende dagen of niet?
1: In het noorden regent het, maar we gaan richting het zuiden. Dus daar is het 20 graden met een zonnetje en witte stranden. Dus dat is wel lekker.
0: Oké. Nou, ik hoop dat het een beetje leuk weer gaat worden nog de komende dagen. Tot over 2 weken, dan zien we jou vanzelf weer in de show hier. Goed?
1: Yo, tot over 2 weken.
0: Veilige kilometers en goed aan de familie.
1: Yo, doei.
0: Dag Tijn, hoi hoi. Nou ja, dan maar even kijken of we deze plaat moeten gaan draaien op de radio, hoor. Bruce Hornsby in the Range, grote hit uit de jaren 80. Nou ja, of Tijn het goed vindt of niet, weet ik niet. Ik vind hem lekker om dat te luisteren. Luister mee en kijk.

Reason Is You. Hoe was denk hier op de radio, hier bij Connect. Het is jouw zaterdagmiddag, straks deel 2 van de show. Ik ben alweer een beetje excited, want dan gaan we bellen met de enige echte Arie Storm. En Arie wil het vandaag gaan hebben over B&B vol liefde. En hij zegt zo tegen mij afgelopen week, er zit iemand in die als 2 druppels water op jou lijkt. Nou ja, of ik het daarmee eens ben, dat horen we dan straks later in het programma. Hou hem hier, de grootste aller tijden bedrijven op de radio. Terrence Trent D'Arby nu. En Wishing Well bij Connect. Tot zo.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Rob Krabbendam met het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting 684 miljard dollar blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van 1,33 biljoen dollar, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is redelijk druk op de Gelderse wegen. Her en der heb je wat extra vertraging. A1 Amsterdam-Apeldoorn, een kwartier bij Voorthuizen. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Door de werkzaamheden op de aansluitende A50. De A50 is dicht in noordelijke richting. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk. Een kwartier vertraging daardoor. A12 Duitse grens Arnhem. 10 minuten oponthoud bij Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.
7: Zomer in Midden-Gelderland.
8: Voor Midden-Gelderland.
9: Zomer.
10: Dit is Connect.
11: Dit is Connect.
12: Weekend Live.

1987, je hoorde Whitney Houston en Love Will Save the Day. Ik zeg een hele goede middag, deel 2 van de show, dus Weekend Live 7 over 1. Vandaag op deze 1 augustus 2026. Oh, wat gaat de tijd toch ontzettend snel voorbij. Zo is het juni, juli en dan zit het alweer in het begin van augustus. Je kunt al merken dat de nachten, wat mij betreft, al minder warm zijn. Het is al meer vochtig en zo, dus dan heb ik zoiets idee van, nou, die lente is geweest, die zomer is voorbij. Voor het weten staat die kerstboom alweer in huis. Maar goed, ik praat nog een beetje ver vooruit. Deel 2 van de show. We gaan het zo meteen hebben met Arie over B&B Vol Liefde. Ja, ik ben een vervent kijker. Ik heb de hele week met een flesje wijn, of een glaasje wijn, niet overdrijven, heb ik voor de buis gezeten. Lekker gekeken, lekker genoten. En ja, het is een hele leuke serie om naar te kijken. Leuke afleveringen, leuke mensen die er mee doen. Fred die gewoon heel eerlijk is en ja, zijn hart niet op de tong heeft liggen. Die gewoon recht voor zijn raap is. Maar goed, we gaan het zo meteen met Arie er uitgebreid over hebben. Zometeen het nieuws van vandaag. Waar gaat het allemaal over? Dat hoor je ook zometeen in het laatste deel van deze show. En wil je wat leuks horen thuis, in de auto of waar dan ook? Laat het me even weten via 03-16-6-3. App even naar de studio. Zometeen Aerosmith op de radio. Django Wagner komt eraan. Naar deze van Bebe Rexha. New Religion bij Connect.

0: de zaterdagmiddag van Connect met die grootste alle tijden. Aerosmith op de radio en crying. Ja, van dat plaatje ga ik ook een klein beetje huilen, kan ik je wel vertellen. Het is niet helemaal mijn favoriete voorkeur, maar die van jou ook niet, Arie, geloof ik, hè?
1: Nee, iedereen heeft zo zijn eigen smaak.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Dit is niet de mijn.
0: En wat is jouw smaak?
1: Oh, dat is heel divers. Dat kan ik niet echt zo...
0: Nee, niet André Rieu of dat soort dingetjes.
1: Op zijn tijd kan dat,
0: ja,
1: heel
0: toch
1: leuk
0: wel,
1: zijn.
0: Hè? Ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey, Arie, een bijzondere goedemiddag. Vorige week hebben we elkaar helaas even moeten missen. Ik was even druk naar de Vierdaagse om even een dagje bij te tanken. Maar vandaag zijn we er weer. Hallo.
1: We zijn er weer en we gaan er wat frisser moeten en ook tegenwoordig te zien.
0: Ja, te zien, te horen, bijna te voelen, zeg maar.
1: Nou, zover wil ik niet vandaag, hoor. Maar nee. Nee, maar we voelen wel meer, dan gaan we een bruggetje maken. We voelen wel meer met de deelnemers aan Bed and Breakfast Vol Liefde.
0: Oh, het is me een, ik moet wel zeggen, ik vind het wel een heel mooi seizoen.
1: Ik had het eigenlijk al van aflevering 1 het idee van, dit heeft iets in zich.
0: Ja, waarom had je dat?
1: Weet je, is een beetje gevoel van een beetje wel mensen die duidelijk laten zien dat ze er zijn, die deelnemers.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja, dan heb je bijvoorbeeld om te beginnen met die twee dames, die lesbiennes, zeg maar. Ik weet even niet de namen, misschien dat jij ze weet.
1: Nee, ik heb geen lijstje gemaakt van namen, maar ik weet wie je bedoelt, die Frankrijk.
0: Nou, ook een bijzondere uitstraling hebben die twee, maar die eerste, dat ging niet helemaal lekker. Die tweede ging best wel goed, maar die derde, ik ben nu bij aflevering 9, geloof ik. Nou ja, volgens mij vinden ze elkaar wel heel erg leuk.
1: Ja, en het is veel en de haren wild en ik word er wel een beetje zenuwachtig van.
0: Hoi.
1: Als ik die zie.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat vind ik.
0: Ja, ik vind het leuk als twee dames elkaar heel erg leuk vinden en dat gewoon durven te laten zien aan het publiek.
1: Ja, nee, dat is niks mis mee natuurlijk niet. En waar ik een beetje wel, toch wil ik het met jou over hebben. Ik vind ze soms toch wel een beetje te snel in hun informatie, om het zo maar te zeggen, richting de mensen die op bezoek komen. Ik noem maar wat. Had je ooit van een Prins Albert gehoord?
0: Ja, Prins Albert, ja.
1: Wat zegt dat jou als ik dat zeg?
0: Nou, iets met een, moet ik het al hardop zeggen?
1: Ja, nou, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Die heet ze Eline, op Aruba.
0: Ja.
1: Dan komt die boy komt op bezoek, dat is dan de kandidaat. En die begint meteen dat hij Prins Albert is, zelfs een dubbele prins.
0: Hallo, tegenwoordig, allemaal 2026, wacht het allemaal. Je mag trots zijn op wat je in je broek hebt zitten, volgens mij, toch?
1: Oké, die uitspraak is voor jou.
0: Ja, heel. Ik kijk ook naar Ex on the Beach en dat soort programma's. Als je daarnaar kijkt, dan is het BNB Vol Liefde stelt helemaal niks voor bij dat soort uitspraken.
1: Oké, want ik kijk niet naar die programma's. Ik kijk daar. En dan weet ik natuurlijk, de boel wordt gemonteerd.
0: Tuurlijk.
1: Hè? Dus ja, weet ik. En het gaat natuurlijk om het effect. Maar dan toch, ja. En dat mensen toch een hele hebben en hou meteen vertellen. Bijvoorbeeld die Iris in Spanje.
0: Ja.
1: Iets minder, een beetje serieus, hè, met de pottenbakkerwerk en dat soort dingen allemaal.
0: Maar dat mag ook, toch? Ze mag een beetje serieus zijn.
1: Ja, maar dat is ook leuk voor de variatie.
0: Ja, dat bedoel ik. Want als we dan over variatie hebben, als we dan naar Fred kijken. Kijk, Fred is een hele leuke man, die weet precies wat hij wil, maar ook wat hij niet wil.
1: God, wat een dominant figuur.
0: Jongen. Dan heb je dan niet eens eventjes de tijd gehad en dan vindt hij je gewoon helemaal niks. En dan stuurt hij gewoon eigenlijk naar huis met zo van, je past niet bij me en je bent niet leuk en bla bla bla. Je laat niet van de goede kant zien, maar
1: Ik vind het, hij lijkt een beetje op een figuur uit een serie een paar jaar geleden. Er was een man in Frankrijk en die was ook zo therapeutisch aan de gang met al zijn uitspraken en zo. Hij heeft gewoon zo'n kippenbar, zo'n grillkippentoestand. Dan denk ik van, nou, staat bij met beide benen op de grond, denk ik dan. In plaats van zo zweverig zijn.
0: Hey, heel de media momenteel los over die Timothy natuurlijk, hè?
1: Ja, ik vind het een prachtig figuur.
0: Ja, ik is ook. Zelfs Gordon heeft hem al een beetje gespot, heb ik me laten vertellen en laten zien.
1: Oh.
0: Maar die is ook niet misselijk. Want het schijnt vroeger dat hij een beetje nog de schuld had gehad en zo. De huur zelfs niet kon betalen. En nu eet hij caviar. Ja, luister even naar een fragmentje.
2: Leontien?
3: Draai even de bordjes om.
2: Klussen met nichten. Nee, hij moet in het midden van de punt van die lamp. Want weet je wat het is? Als ik van buiten naar binnen kom lopen en ik zie dat dat niet recht is, dan krijg ik een error. Alleen nou weet ik weer niet waar die kutbitjes zijn. Dat is ook zo doodvermoeiend als andere mensen tering zo hier opruimen.
3: Ik denk dat ik wegloop zo meteen. Een dankbaar hond.
2: Als Michael het allemaal heel serieus wil doen, dan moet hij dat lekker bij zijn eigen huis gaan doen, maar niet bij mij. Want het moet wel een beetje luchtig blijven. Want ja, het is een televisie ophangen. Daar hoef je niet echt voor gestudeerd te hebben, lijkt mij.
0: Nou, zo zat dus een beetje het verhaal van die Timothy dus, Arie, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. En dan denk ik van, hij heeft dan een frietent op Ibiza. Hoe je daar Rolls Royce van kunt rijden.
0: Ja, en kaviaar. Ze eten heel veel kaviaar in de show, in het programma.
1: Ja, kaviaar en champagne. En...
0: Maar hij is ervan bewust dat de camera's meedraaien. Je ziet ook allemaal sneak previews daarvoor. Camera's staan erbij, geluidsmensen staan erbij. Dus ja, daar ga je ook wel wat anders gedragen. Zo werkt dat nu eenmaal, toch?
1: Hey, maar jij bent bij aflevering 9. Ja. Jij kijkt niet echt in het vooruit.
0: Ja, ik kijk wel vooruit. Maar moet ook tijd en zin hebben natuurlijk s'avonds, hè?
1: Ja, dat is waar, dat is waar. En ik verklap je, wij zijn tot en met 12. Dus
0: oei.
1: Ik heb een kleine voorsprong.
0: Oei, nou geef eens een klein tipje van de sluier dan. Een klein tipje, een klein tipje.
1: Over Timothy?
0: Ja.
1: Of over iemand anders?
0: Nee, noem maar over Timothy. Ik ben toch een beetje nieuwsgierig naar hem. Nou, dat is wel een heel lange cliffhanger.
1: Nee, je moet echt kijken. Je overvalt me met die vragen. Okay. Ik moet allemaal... Weet je wat wel een beetje tussen aangezegd de pest is?
0: Nou?
1: Een heleboel dingen, ja, het is kijken en het is weer weg, hè? Het is ook allemaal redelijk vluchtig natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Als jij zo'n tip vraagt van de afgelopen 3 afleveringen, dan moet ik in mijn bestandje hierboven toch wel eventjes hard aan het werken.
0: Ja, dat snap
1: geen
0: ik.
1: Opmerking over... Nee, dan moet je geen opmerking... Nee, Peter, dat accepteer ik niet. Dat accepteer ik niet. Maar goed zo.
0: Hey, dankjewel Arie, tot snel weer. Volgende week, same time op de zender. Gaan we elkaar weer spreken, goed?
1: Absoluut.
0: Dankjewel en een fijn weekend. Bye bye.
1: Bye-bye.
0: Ja, geen grapjes over Arie over de leeftijd. Zal ik ook zeker niet doen. Het is gewoon een hele leuke man met, toch was weer een leuk item vandaag. Dankjewel Arie. Over naar de orde van de dag. Muziek van eigen bodem, wat is deze populair? In elke feesttent wordt die gedraaid, hè? Django Wagner en zijn Kali bij Connect.

0: Geniet van de zomer. Luister Connect.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?

0: het waren Schobelair, zeggen in de jaren 90. Aqua en de Barbie Girl. Maar ja, misschien heb je vroeger ook wel met een aantal Barbie Girls gespeeld. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Hoef je helemaal niet voor te schamen. Ik denk dat Rick dat niet heeft gedaan. Nee, Rick hier, nee, die heeft dat niet gedaan. Overigens, over Rick gesproken. Straks eens even gaan babbelen met hem wat hij vanmiddag allemaal gaat doen in de show. Tussen de klok van 2 en 5. En op radio en televisie natuurlijk allemaal te bekijken. Blijf natuurlijk afgestemd op Connect. Zometeen hebben we voor je klaarstaan Shella en Suzanne Freek. Ze komen eraan.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craig wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Landinwaarts komen nog een paar stapelwolken voor. Maximaal liggen op 20 graden op Ameland tot 26 in Roermond en er staat een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vanuit het zuiden trekt er wel sluierbewolking over het land. Het is vanavond overal droog. Daarna volgt een vrij heldere nacht met een temperatuur die omlaag gaat naar 10 tot 15 graden. Morgen, zondag, draait de wind naar oost tot noordoost en is het een droge en zeer zonnige dag, opnieuw met wat sluierbewolking. Het wordt dan nog een paar graden warmer dan vandaag, met 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 graden in het zuidoosten. Maandag worden op veel plaatsen weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Ook op dinsdag is het nog behoorlijk warm, maar kunnen er ook een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. En dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de Gelderse wegen. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de aansluitende A50. Daardoor die file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En altijd nog file op de N310. Arnhem-Elburg bij Otterlo. 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dat zei ze, de lekkere plaat op de zaterdagmiddag. Om misschien even rust te krijgen na een hele zware werkweek. Sienna hoorde je, Material Lover, hier bij Connect. Jouw zaterdagmiddag bij die grootste aller tijden. En we gaan eens even kijken naar wat laatst nieuws. Want op de Bennekomseweg in Renkum, daar is vanochtend om 9:50 een automobilist met een personenauto frontaal tegen een boom gebotst. Door de klap brak de boom af en kwam deze op de weg terecht. En volgens de versterkte informatie is de auto vermoedelijk in de berm geraakt, waarna het voertuig frontaal tegen de boom botste en op de zijkant tot stilstand kwam. De bestuurder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En op de kruising van Den Heuvel en de President Kennedylaan in Velp, daar heeft gistermiddag om 12:30 een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een motor. De motorrijder is daarbij naar het ziekenhuis gebracht. Door een nog een onbekende oorzaak, mogelijk een voorrangsfout, kwam de personenauto en de motor met elkaar daar in botsing. En op de Vosdijk in Arnhem, daar is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht. De brand werd rond 14:45 ontdekt. En bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in lichterlaaien. Ondanks een snelle inzet konden de brandweerlieden niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Het voertuig moet als totaal los worden beschouwd. En je weet het, al het nieuws lees je terug op onze website rtvconnect.nl. En je blijft ze maar aanvragen zo op de zaterdagmiddag. Dat deed ook Bram zojuist via 0316 6x3. Dank je wel, Bram, voor het appen naar de studio. Wil je Bon Jovi draaien? Die grote hit van zo lang geleden. Maar hier is hij op de radio bij Connect. In These Arms.

0: Dat is wel goed teken dat je 24 uur lang verliefd op elkaar bent natuurlijk. En Gerard Joling op de radio en 24 uur. Nou ja, wij zijn er wel 24 uur, hè? Online op televisie. Je kunt ons overal volgen, ook op radio. Ik heb het dan over Connect. En in de studio zit eventjes aangeschoven hier. Nou, hij zit er de hele tijd al aangeschoven. Rick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, hoe gaat het daar?
1: Ja, aan deze kant gaat het prima. Hoe gaat het aan die kant?
0: Ja, die kant gaat het goed. Het is even wennen vandaag dat we ook natuurlijk op televisie zijn, maar het is wel leuk.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben ondertussen al aan gewend. Maar dat is omdat ik al 2 weken fulltime aan het testen en aan het fine-tunen ben. Maar ja, ik ben blij dat het werkt.
0: Ja, ben ik ook blij om. Ik zit gelijk even te kijken. Je bent nu ook in beeld
1: dan? Ik ben in beeld, ja. Okay, de meest rechter voor jou. Ja,
0: voor mij zat ik ook even live oefenen met de knopjes natuurlijk. Hè? Want als ik jou nou helemaal in beeld wil, dan doe ik bijvoorbeeld
1: dan
0: zo.
1: Dan druk je op sidekick en dan ben ik helemaal in beeld.
0: Ja, dan doe ik dat. Het is gewoon gezellig. Dan kan ik even mijn neus peuteren en zo.
1: Ja, maar goed, ik kan hem vanuit hier ook terugschakelen. Dus nou ben jij weer in beeld.
0: Ja. Hé, maar leuk dat je er weer bent. Vanmiddag heb je weer een leuke show. Ga je hem nog helemaal hetzelfde doen of

0: gaat een beetje oppimpen, had je net over.
1: Ja, ik heb even met Natasja gesproken. En ik zei, joh, ik wil het over een andere boeg gooien. Ik wil het even anders doen. Dus we gaan een beetje freestylen. We gaan even testen. We gaan even kijken hoe voelt het aan. Ik heb wat ideeën die ik wil gaan proberen. Dus het kan één grote flop worden 3 uur lang. Of ja,
0: dat kan bij jullie niet. Nee, jullie hebben geen flop. Ik heb gisteren ook naar Natasja zitten genieten van haar show gisterochtend.
1: Ja,
0: echt geweldig. Ja, echt leuk.
1: Ik geniet er ook elke keer van. En ik weet hoe enthousiast ze is en alles. En elke zaterdag heeft ze... Ik vind het zo leuk. En ze doet het gewoon echt goed. Echt waar.
0: Oké, helemaal goed. Ik zie allemaal collega's hier binnenkomen. Hallo, eventjes zwaaien. Ja, ja, kijk uit, jullie zijn in beeld, hè?
1: Ja,
0: kapper geweest?
1: Ja.
0: Ja, kapper geweest, ik zie het. Hij zie je gelijk,
1: ja, nou, even voor de kijkers thuis. Dan kun je hem niet zien. Hoppa, ben ik kapper geweest.
0: Kapper geweest, ja.
1: Maar wel even omdraaien natuurlijk, hè? Daar even zwaaien. Ja.
0: Wanneer maken ze het af? Volgende week? Sorry hoor. Oké. Hey, maar een leuke show. Nog een tipje van de sluier. Wat je allemaal gaat doen?
1: We gaan het hebben over een spookhuis.
0: Oei.
1: Maar niet zomaar een spookhuis. Nee, gebaseerd op een bekende Amerikaan.
0: Oh, oké. Ja, ik ben wel bang voor spookhuizen, kan ik je vertellen.
1: Ja, nou ja, echt, ik denk hoor. Als het in combinatie met deze artiest is.
0: Ja.
1: Ja, dan schrik je helemaal kapot.
0: Oeh. Ja, ik ben bang aangelegd hoor.
1: Ja, ben je nou paranoid?
0: Nee, ik ben heel bang aangelegd. Ik ben bang donker zelfs. Als de lampen niet aan zijn, dan ben ik al bang.
1: Ja, nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Nee. En we gaan het hebben over hoe mijn dag gisteren is gegaan. Want ik was gisteren voor een halve dag een soort van Stevie Wonder.
0: Oh,
1: maar dat
0: kon je dus niet veel zien.
1: Ik kon niet veel zien, nee.
0: Nee, jij hebt me net al iets verteld erover. Dus, maar nu gaat het goed, hè?
1: Nu gaat het goed. Ik zie gelukkig alles. Oh, gelukkig. Ik merk, scherpstellen gaan nog niet helemaal lekker af en toe. Maar mocht je denken, waarom heeft hij zulke grote pupillen? Ja, dat hoor je straks.
0: Ja, oké. Dat is niet iets
1: dat zijn niet de paddo's geweest.
0: Nee, oké.
1: Nee.
0: Nou, zometeen succes met de show. En Natasja is er nog niet, hè?
1: Nee, ik denk dat ze nog onderweg is.
0: Oké. Ja, ze komt vanzelf al aanscheuren zometeen. Zometeen Natasja en natuurlijk ook Rick op de radio. En dit is Casey in the Sunshine Band. Even lekker terug in de tijd. That's the way I like it. Bij Connect.

Populair in de jaren 70. Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It. Dit was hem weer, de show voor de zaterdag. Dit was zaterdag 1 augustus 2026. Ik hoop dat je thuis gekeken of geluisterd hebt. Dankjewel in ieder geval voor het vermaken voor de zaterdagmiddag. Ik wens je nog heel veel plezier zometeen met Natasja en Rick. Ze zijn hier op zender en ze hebben mij beloofd er een hele leuke show van te maken. Volgende week, same place, same time, zijn we weer terug hier op radio en televisie. En ik laat je achter met een aangevraagde plaat door Patricia. Zou je alsjeblieft Take That voor me willen draaien? And Everything Changes. Gaan we doen, Patricia. Tot volgende week allemaal. Ik zeg bye bye.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor driekwart teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Astley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A50 A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud in de vorm van 5 kilometer file door de controles. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: 2002 uitgebracht. Pink, Don't Let Me Get Me. Ja, zo'n lekkere plaat, zo'n lekkere rockplaat om mee te beginnen.
1: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 1 augustus. Ja, Natasha die staat momenteel flink in de file, dus je moet het eerste deel met mij doen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. We gaan door naar een nummer van 2021, The Kid Laroi met Stay.

Zo'n heerlijke plaat van Alex Warren. Ja, toen ik hem de eerste keer live hoorde, ging ik al helemaal los, zoals nu ook. Ja, je kon hem misschien wel zien op de camera's. Live in de studio. Hallo allemaal. Leuk dat je weer luistert. Ja, ik moet het nu even alleen doen, maar een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Ja, deze uitzending gaan we het allemaal een klein stukje anders doen. Door wat dingen op de schop te gooien. Ja, ik wist het allemaal niet meer. Ik denk, ik wil het anders doen. Ik wil het anders aanpakken. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Dus ja, er zullen wat dingen net even iets anders gaan werken. Maar ik kan je geruststellen, de normale dingen zitten er gewoon nog steeds in. De socialplaat komt gewoon weer voorbij. We gaan gewoon weer artiesten raden. Maar we gaan het even iets anders proberen in te delen. Dus ik ga mijn uiterste best doen om dat natuurlijk te doen. Ja, Natasja die staat momenteel nog flink in de file. Die belde al van sorry, ik ben te laat en ik red het allemaal niet. Dat is helemaal niet erg. Ik vind het veel belangrijker dat ze het rustig aandoet en dat ze zichzelf niet tegen een boom rijdt door het haasten. Dan dat is gewoon veel belangrijker. Dus daar gaan we gewoon vanuit. Ja, het is weekend en dat betekent één ding. De week is weer voorbij. Ik ben benieuwd naar hoe jouw week was deze week. Wil je dat nou delen? Kan dat zeker. 03166x3. Ben je van harte welkom om jouw verhaal te delen. Dan komen we daar zo meteen natuurlijk op terug. Ja, mijn week was een aparte week. Ik heb namelijk gisteren oogdruppels gehad om mijn oogsterkte te laten meten. Mijn ogen die gaan alle kanten op, letterlijk. En ook wanneer het niet hoort. Dus ik heb oogdruppels gehad, waardoor ik dus letterlijk een tijdje niks zag. Ja, nu denk je vast van ja, maar Rick, hoe dan? Ja, dat is een goeie. Ik heb letterlijk oogdruppels gehad om weer te kunnen zien. Ik heb gisteren dus helemaal niks kunnen zien. Heel wazig. Ik had een leesbrilletje en alles. Dus mocht je denken, waarom zijn de pupillen van die gozer zo enorm groot? Mocht je meekijken via tv. Ja, sorry. Dat zijn gewoon echte oogdruppels. Loop ik hier straks met een zonnebril rond, dan is het gewoon te fel voor mijn ogen. Dus excuus alvast daarvoor. Maar het is wel grappig om eens een keer mee te maken. Ik voelde me eigenlijk, ja, je mag er eigenlijk geen grapjes over maken, toch een soort Stevie Wonder. Ja, zo noemde ik mezelf thuis in ieder geval. Van Stevie Wonder komt eraan. Pas op, ik zie niks. Ja, het is toch wel grappig. Het is toch wel apart om zo te ervaren. Maar ik ben blij dat ik alles weer kan zien. En dat ik zelf hier achter de knoppen mag staan. Ja, om het beste natuurlijk te doen. Dan gaan we hem gewoon draaien uit 1973 alweer. Superstition van Stevie Wonder.

Song from the Big Chair. Uit 1985 alweer. Ja, en wat een ongelooflijk lekker album is dit, zeg. Ik heb hem laatst op LP gekocht. En ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ja, Everybody Wants to Rule the World hoorde hier zojuist op Connect. Ja, goed. We gaan het deze show een klein beetje anders doen. En het eerste uur gaan we invullen met regionaal nieuws. Dus daar gaan we maar mee beginnen dan. Want namelijk gemeente Lingewaard die gaat subsidies uitdelen voor de verschillende kernen in de gemeente. Ja, te helpen met eventuele noodsituaties. Ja, het programma heet Samen Weerbaar van het Veefonds. En daarmee kan men tussen de 500 en 5000 euro subsidie krijgen om in de buurt beter voorbereid te zijn voor de noodsituaties. Ja, eerder dit jaar kwam de Rijksoverheid al met zo'n informatieboekje die als het goed is iedereen heeft gehad. Ik kan me echt niet herinneren dat ik hem heb gehad, maar goed. Ja, dat boekje bevatte eigenlijk alleen maar praktische tips en voorbeelden, zodat burgers in een noodsituatie 72 uur lang konden volhouden bij hun thuis met dagelijkse voorzieningen. Ja, zowel het boekje als de campagne om jezelf voor te bereiden is onderdeel van de publiekscampagne Denk Vooruit. Ja, en de gemeente Lingewaard die voegt hier dus nu een subsidie aan toe. Ja, en de Lingewaarders die kunnen deze aanvraag en een budget kan onder andere uitgegeven worden aan bijvoorbeeld een EHBO-cursus, een noodplan voor in de buurt, ja, of een oefening met bewoners. Ja, ik vind het op zich ergens wel heel goed dat ze dit natuurlijk doen. Ik sta er een beetje met de twee benen in, om het zo te zeggen. Aan de ene kant denk ik van ja, het is goed dat we hier ons op voorbereiden. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, is het niet een beetje bangmakerij? Maar goed, je weet nooit hoe het loopt deze wereld. Ik bedoel, met iedereen die we tegenwoordig aan de macht hebben, kan alles zomaar gebeuren. Of je nou kijkt naar een land die bestuurd wordt door een of andere meneer met een nogal oranje huid. Of iemand anders die zomaar op een rode knop kan drukken. Ja, blij word je er in ieder geval niet van. Maar ja, we kunnen het helaas niet zo makkelijk stoppen. Dus ik vind het wel goed dat de gemeente hier iets mee doet. Zodat, mocht er wat gebeuren, dat je in ieder geval een EBO-cursus hebt gedaan om je voor te bereiden, mocht er ook maar iets gebeuren. Ja, zo zegt de gemeente Lingewaard zelf ook. Pak het samen met andere mensen op in je buurt en betrek het wijkplatform of een andere inwonersorganisatie. Ja, zij kennen de wijk en helpen om ideeën bij elkaar te brengen. Ze versterken initiatieven elkaar en samen voorbereid ben je samen weerbaar. Ja, een heel mooi gebaar vanuit de gemeente. Al zeg ik het zelf, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken en hoeveel mensen hier natuurlijk iets mee gaan doen. Dus wil je hier nou meer informatie over willen hebben, kijk dan zeker even op de website van de gemeente Lingewaard. Want daar kan je een heleboel vinden. Ja, ik zei het net al, ze zijn niet te stoppen. En wie dat nog meer niet zijn, dat zijn de Red Hot Chili Peppers. Ja, toch zo'n lekkere band. En als je door een tuinzaak loopt, ja, dan zie je ze ook wel eens. Moet je maar eens goed kijken. Ik heb er ooit een grappig filmpje over gemaakt. Van, de Red Hot Chili Peppers treden hierop. Nee, het was gewoon een plantje rode pepers. Ja, nou ja, goed. Het maakt ook allemaal niet uit. Je hoort hier op Connect.

0: 90. Michael Jackson, Remember the Time.
1: Nou, ik weet precies hoe laat het is. Ik heb namelijk het half uur nieuws voor je. Ja, dit bedoel ik. We gaan het anders doen. Dan gaan we meteen weer fout. Ik heb het half uur nieuws voor je met Rob Krabbendam.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de aansluitende A50. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zo'n typische samenwerking. Zo'n samenwerking die ik in ieder geval niet zag aankomen. Ik heb het natuurlijk over Armin van Buuren. Samen met Kensington. Ja, zo'n heerlijke plaat. Echt genieten, als je het aan mij vraagt. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, we gaan deze ronde gooien. Wat is gewoon het lekkerste, want waarom ook niet? Ja, mocht je nou onderweg zijn of mocht je nou net zoals Natasja in de file staan, geen enkel probleem, want ik ga je er hopelijk uithelpen en niet te laat komen met het nieuws. Nou ja, waarschijnlijk wel, anders had je nou niet in de file gestaan. Ja, want namelijk vanaf 29 juli tot 6 september is het opgeblazen geletten rondom de A12, want er zijn veel werkzaamheden in de regio. Ja, eerst bij de pleiroute tussen het Gelredome en Velperbroek en daarna aan de autobrug van de Westervoortse brug. Ja, wanneer dat precies is? Nou, van 29 juli tot en met 2 augustus ligt het volledige deel, eigenlijk de pleierroute ligt eruit. Dit is van het Gelredome tot aan Velperbroek. Ja, dit geldt ook voor de Westervoortse dijk. Deze is helemaal afgesloten. Je kan dus alleen maar via de A12 richting Duiven komen. Ja, dan denk je van, nou goed, dan heb ik het daar wel gehad. Dan is het daar rustig. Nou, ik kan je vertellen, het is daar niet rustig. Want het is daar ook smoordruk. Want namelijk de afrit richting Apeldoorn is ook afgesloten van beide richtingen. Ja, volgens mij is dat alleen dit weekend. Dus dat scheelt weer een heleboel. Maar dan denk je, joh, 2 augustus is het weer prima. Ik kan weer terug waar ik vandaan kwam. Nou, dat dacht ik niet. Want van 5 augustus tot en met 9 augustus is van Velperbroek richting het Gelredome afgesloten. Dus hou daar rekening mee. Ja, ook wel weer goed nieuws. De kruispunten van de Langewater en de Westervoortse dijk, die blijven wel open. Maar ja, het is alsnog omrijden geblazen. Nou, dan denk je vast van, nou, dan is het hele zooitje is afgelopen. Nou, daar heb ik wederom slecht nieuws voor je. Want namelijk van 10 augustus tot 6 september is de autobrug in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ik heb het dan over de Westervoortse brug. Ja, dat wordt dus omrijden. Dat kan via de A12. Ja, het fietspad blijft wel gewoon open. Dus daar is geen enkel probleem. En de spoorbrug voor treinen blijft ook open. Dus mocht je machinist zijn en dit nog niet weten, bij deze. Ja, dat bedoel ik. Ja, over omleidingen gesproken. Het is toch nooit leuk. Ik kwam er vandaag ook weer achter. Ik mag dus 24 uur niet rijden. Dat is ook fijn. Maar in ieder geval, ik moest dus ook over de A12. Ik ben netjes hier naartoe gebracht. Dankjewel, moeders, daarvoor. Dankjewel. Mocht je dit horen. Het is echt drama. Waarom gaat het allemaal tegelijk opeens? Weet je, ze denken, we sluiten heel dat deel van Duiven en Westervoort, dat sluiten we gewoon in één keer af. Dan zijn we er vanaf. Dan is het rustig in die. Ik heb geen idee wat ze allemaal aan het doen zijn. Ja, ondertussen, ik zie wat in mijn ogen gebeuren. Het is een wonder. Het is waar. Natasja is in de studio. Ja, mag ik een applaus? Ja hoor. Het is een wonder.
1: Het is echt een wonder, inderdaad. Jeetje, Mina.
0: Ik denk dat jij vast stond op een punt wat ik net voorlees.
1: Ja, ik hoorde het voorbij komen en ik dacht, ja, dat is inderdaad waar ik helemaal vast stond. Maar je moet ook gewoon compleet omrijden als je erin terechtkomt. Dan is het gewoon, pech. Nu moet je omdraaien en opnieuw door Arnhem heen. Succes.
0: Ja. Helaas, maar je bent er. Daar ben ik al lang blij om. Je bent
1: er.
0: Alle armen en benen zitten er nog aan?
1: Ja.
0: Oké, dan is het goed. Ik zou zeggen, kom lekker rustig bij. En dan mag je van mij doen met de nieuwe plaat van Pitbull en Jason Derulo.
1: Ja, klinkt goed. Stereo.

0: Altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

0: Ja, dit is zo'n einde waar je niet overheen mag praten, hè? Wist je dat?
1: Ja, dat weet ik. Dat wordt echt niet goedgekeurd.
0: Dat is ook met het intro.
1: Ja, maar
0: niet overheen praten. Dat is gewoon zo. Maar waar ik wel overheen ga praten, en dat is eigenlijk ook niet helemaal waar, dat is de social plaat. Want het is ondertussen 3:10. En dat is niet veranderd natuurlijk. Dat gaan we gewoon lekker doen. Dus we gaan eens even kijken naar wat voor dag het is vandaag. Het is namelijk vandaag zaterdag. Maar ik vond het onderwerp van zaterdag vond ik een beetje heavy. Ik weet niet of je research hebt gedaan, maar het is vandaag Internationale Longkankerdag.
1: Dat is echt niet een goed onderwerp.
0: Ik voelde me daar niet heel comfortabel bij om daar een social plaat bij te gaan zoeken.
1: Nee.
0: Dus ik denk, wat moet ik dan gaan draaien? Nou, ik weet niet. Dus ik ben door de dag heen gaan kijken. Of door de week, moet ik zeggen. En het is afgelopen woensdag was het internationale...

0: dag van de vriendschap.
1: Ah, nou kijk, dat is een mooi onderwerp.
0: Dat vond ik er mooi. Dus ik wil jou ook bedanken dat jij het nog volhoudt met mij. En dat je er iedere zaterdag wil zijn. En dat ik mag behoren tot jouw hechte vriendengroep. Dankjewel daarvoor. Dus dat mag ook gezegd worden natuurlijk. En dat doe ik dan graag. Ik vond dat wel een hele mooie dag. En dit is een officiële dag sinds 2011.
1: Zo, dat is al best een tijdje.
0: Dat is al een 15 jaar, als ik het goed uitreken.
1: Ik schrik hier echt van.
0: Dat ik zo snel reken, bedoel je?
1: Nee, maar als in 2011 dat 15 jaar geleden is.
0: Ja,
1: nou,
0: hou op, schei uit hoor. Toen, toen was ik 13.
1: Ja.
0: Nee, was ik 13?
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat is 10 jaar terug.
1: Want jij bent iets jonger dan mij.
0: Toen was ik 8.
1: Jong. 8. Heel jong.
0: Zo. Doe maar. Maar goed, in ieder geval, het is dus vandaag de internationale dag van de vriendschap. En daar heb ik twee platen tegenover elkaar gezet. Ja, en het is eentje. Ja, dat kan niet missen.
1: Nou, dat ben ik
0: heel
1: benieuwd.
0: Kan niet missen. Als jij hem niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Maar ik heb het natuurlijk over de Rembrandts. I'll be there for you.
1: Aha.
0: Ja.
1: Maar deze kan
0: even wachten. Ja, natuurlijk van de serie Friends. Mijn favoriete serie, moet ik toch wel zeggen. Dus die kon niet ontbreken. Ja, en dan moet ik hem tegenover eentje zetten. En daar heb ik even lang over na moeten denken. Maar ik heb jou net bedankt voor het zijn van een goede vriendin. Soms moet je elkaar bedanken. Dus bedankt dat je een vriend bent.

0: Ja, Andrew Gold. Zo'n geniale plaat. Dus twee platen die alles te maken hebben met vrienden. Thank You for Being a Friend van Andrew Gold. Of natuurlijk I'll Be There for You van de Rembrandts. Ja, als ik eerlijk ben, heb ik mijn keuze gemaakt. Maar dat is ook niet zo heel moeilijk. Maar goed, het is niet aan mij om de keuze te maken. De keuze is aan jou om een keuze te maken. Wil je nou stemmen, dan kan dat zeker. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Of zometeen op Instagram kan je natuurlijk stemmen. Rick op de radio, ben je van harte welkom. Ja, ik moet eerlijk zeggen, geef me even de tijd om het te posten, oké? Ik zie nog niet zo heel veel. Ik moet nog even scherpstellen. Dus ik moet nog even wennen. Dus het komt goed. Hij komt eraan.
1: We geven je 10 seconden. 10.
0: Goed. Dan, als jij deze aankondigt, ga ik hem posten.
1: Oh jee, we gaan nu Centerfold van G... Ik kan dit niet.

Ja, je kan nog steeds stemmen op de Sozenplaat 0316, 6x3. En ondertussen staat hij ook op Instagram. En ja, hij staat erop. Hij staat erop. Het is gelukt. Ja, dat kan je doen op I'll Be There For You van The Rembrandts natuurlijk. Of Thank You For Being A Friend van Andrew Gold. Weet jij je keuze al? Stuur het vooral door 0316, 6x3. En dan hoor je hem straks na het nieuws van 4 uur. We gaan even stampen op Overdrive van Offenbach.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Het dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: twee uur lang radio. Nee, je moet juist niet huilen.
1: Oh, ja.
0: Save your tears for another day.
1: Ja.
0: Jongen, jongen. Begin nou te huilen.
1: Nee, nee.
0: Gelukkig maar. Ja, we hebben net de social plaat gehad. En ik kan je vertellen, het was toch redelijk spannend. Ik heb meerdere appjes binnengekregen. Van zowel Arien heb ik een appje gekregen. Van Sander heb ik een appje gekregen. Van Bram. Nog een heleboel mensen meer. Ja.
1: Waar is het op gevallen? Je kijkt volgens mij is niet welke jij wou.
0: Ja, we doen het natuurlijk even anders. Dus ik moet een nieuwe vormgeving in vinden. Eén moment.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Ja, we hebben dus een winnaar gekregen op de social plaat. En er is massaal gestemd. En ik kan je vertellen, de winnaar is geworden Andrew Gold. Met Thank You For Being A Friend. Een hele mooie plaat uit 1978. Dus ja, het is wat het is.

0: jij liever de plek Malibu of het drankje Malibu?
1: Aangezien ik daar bij de plek nog nooit ben geweest en het drankje wel heb gehad, dan denk ik het drankje. Omdat dat andere kan ik dus niet beoordelen.
0: Maar dan gemixt met cola of zonder cola?
1: Zonder cola.
0: Nee, dat is anders veel te sterk.
1: Ja, maar ik kan dus niet meer iets anders dan cola. Want ik kan dus niks meer met cola en drank drinken. Dat is echt voor mij klaar.
0: Omdat het te snel naar binnen gaat.
1: Ik kan alleen normale cola drinken. Nee, ik vind dat zo smerig. Ik heb dat vroeger in het verleden wel heel vaak gehad.
0: Dus een barcootje, dat gaat niet meer bij jou?
1: Nee, absoluut niet.
0: Lekker.
1: Sterker nog, ik heb toen gewoon daardoor, omdat ik dat zo zat was, heb ik jaren geen cola kunnen drinken.
0: Omdat je te veel Bacardi cola op had?
1: Nee. Nee, dat valt wel mee, maar ik vond die smaak zo vies.
0: Heerlijk.
1: Ja, nee, ik vind het echt heel vies.
0: Ik krijg er spontaan zin in.
1: Mooi.
0: Oh, ik hoop dat de cola thuis cool ligt en de Malibu cool ligt. Want Malibu heeft toch dat kokossmaakje. En dat
1: ja,
0: is
1: maar
0: dan
1: ik vind
0: toch
1: dat met cola echt niet lekker.
0: Oh, lekker. Heerlijk. Oh, ik krijg er zin in.
1: Nou,
0: goed.
1: Hoi, ik niet.
0: Maar daar wou ik het niet over gaan hebben. Dat is pas voor het derde uur. Dan is het ouwe hoeruurtje is zover. Maar daar komen we straks op.
1: Aha.
0: Ja, we gaan even een klein beetje terugblikken. Heb jij de halftime show gekeken van het WK?
1: Nee.
0: Nou, dat is maar goed ook. Want er was echt geen zak aan. Het was een en al geplay black. En ik was blij dat Madonna überhaupt bleef staan. Of het nou kwam doordat haar benen letterlijk haast vast gelijmd waren aan de grond, omdat ze anders letterlijk omvalt. Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval bijzonder. Maar er worden dus voorwerpen van het WK worden geveild. Zo ook de schoenen van onze eigen Justin Bieber.
1: Serieus?
0: Ja, serieus okay. Waar. Het is echt te bizar voor woorden. Schoenen van Justin Bieber. Het is echt bizar voor een stel schoenen. $26.400 op hebben geleverd.
1: Doe even normaal.
0: Voor schoenen,
1: waarom?
0: Ik weet het ook niet. Het is echt te bizar voor woorden. Ja, zo ging ook kleding van de Zuid-Koreaanse K-pop groep BTS onder de hamer. Ja, het shirt van, hoop ik dat ik het goed uitspreek, Jimin werd verkocht. Jezus.
1: Ja.
0: $110.000 voor een shirt.
1: Ja, ik weet het echt niet. Alleen maar omdat het beroemd is en zo. Nou, dat vind ik alsnog.
0: Ik vind het echt te bizar voor woorden. Ik bedoel, er wordt hier iets gezegd, maar ik versta er helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Ja, shirt van Natasha Veilen. Misschien, dan kunnen we dat doneren voor Maurice. Met de 48 uur natuurlijk. Dat is wel een hele goeie. We gaan binnenkort even dingen veilen. Maar in ieder geval, het is toch bizar. Wees niet getreurd, want de opbrengst gaat allemaal naar een goed doel. Het gaat namelijk naar het FIFA Global Citizens Education Fund. Ja, nou denk ik vast, wat is dat? Ja, die zet zich wereldwijd in om onderwijs en voetbal te kunnen geven aan kinderen. Dus het is wel een goed doel waar het heen gaat.
1: Maar kijk,
0: mooi. Het is bizar. Zo werd bijvoorbeeld de roze handschoenen van Madonna, die zijn voor 40.000 weggegaan. Handschoenen, hè?
1: Ja, handschoenen. Ik vind het echt bizar. Waar komt het geld vandaan, joh?
0: Ja, ik heb geen idee. Maar kijk, weet je, ik vind het heel gaaf om dingen te verzamelen. Ik verzamel LP's, ook limited edition LP's. Maar het is bizar. Ik zou 40.000, ik heb het geen eens.
1: Nee, maar dat is echt belachelijk. Ik denk ook gewoon, als ik zoveel geld zou hebben. Nee, sorry hoor. Maar voor een t-shirt of zo, nee, doei.
0: Ja, een outfit van Shakira die ze heeft gedragen in de videoclip van Die Die. Daar is het minst op geboden. €8.250. Vind ik nog veel. Vind ik nog steeds veel.
1: Echt heel veel, ja.
0: Maar ja, als je bij zo'n veiling wil zijn, dan moet je toch wel snel zijn. Of het nou over Justin Bieber gaat, of over Shakira of Madonna. Je moet er snel bij zijn. Een soort

0: Midnight Oil hoorde je zojuist met Beds Are Burning. Staat jouw bed wel eens in de fik?
1: Nee, niet in de fik, maar wel vol met water af en toe.
0: Ja, ik weet precies waar je het over hebt.
1: Ja, nee, ik ben soms een beetje heel erg onhandig. En dan heb ik zo'n mooi plankje naast mijn bed. En dan word ik weer wakker in de nacht en dan tik ik het weer eens aan. En dan heb ik een doorweeksbed alweer. Nou ja, dat gebeurt wel vaker bij mij. Ja, nee, gewoon water.
0: Het is vooral
1: water.
0: Leuk als je 's ochtends wakker wordt en je hebt een voice memo. Mijn hele bed is nat omdat ik een fles water om heb gegooid.
1: Ja, dat is een beetje...
0: Nou, daar zit hier weer een complottheorie in te verzinnen, maar goed. Over complottheorieën gesproken. Ik heb er een en die is wel waar.
1: Oh, vertel, ja, dan ben ik heel benieuwd.
0: Want ben jij een groot fan van Queen?
1: Ja, nou, ik ben niet heel snel fan van iemand, maar ik vind Queen wel echt fantastisch.
0: Nou, dan vind je de muziek van Queen leuk, laat ik het dan zo zeggen.
1: Heel goed.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want vanaf 7 oktober is de concertfilm van Queen Budapest te zien in de bioscoop. Ja, dat zijn ongeveer de allerlaatste gefilmde live performances van de band samen nog met Freddie Mercury. Ja, het concert vond plaats tijdens de Magic Tour in 1986. En Queen was de eerste westerse rockband die optrad in het toenmalig communistische Hongarije. Ja, het is heel interessant. En de gitarist Brian May die herinnert zich het concert nog heel goed. Hij zegt, jarenlang konden fans achter het ijzeren gordijn alleen naar de muziek van Queen luisteren via illegale cassettebandjes, zegt hij. Ja, het was verboden om een rockband te luisteren. En om hun dus live te zien was eigenlijk simpelweg gewoon compleet ondenkbaar. Ja, dit concert was daarom voor hun Queen dus een enorm emotioneel moment voor ze. Ja, het was een van de laatste optredens samen met Freddie, omdat hij is natuurlijk overleden in 1991 aan de vreselijke ziekte AIDS. En ik word hier dus heel enthousiast van. Ik vind het zo leuk, hè?
1: Ik moest even schakelen waar je precies enthousiast van werd.
0: Ja, niet van AIDS. Nee.
1: Je schakelde dat zou wat zijn. Echt slecht. Ik was helemaal wow. En toen was ik,
0: het lijken mijn ogen wel.
1: Ik snap in die zin inderdaad van, wanneer kwam het nou uit, zei je?
0: 7 oktober.
1: Ja, dat vind ik echt heel erg gaaf. Ja, dat wil ik zeker gaaf zien.
0: Ja, ik vind het altijd wel heel leuk. Ik weet, mijn favoriete band, 21 Pilots, die hebben dit ook gedaan. Tot 2 keer in de bioscoop. En het is gewoon gaaf. Alsof je letterlijk, je ziet alles. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar deze film. En ik wil er ook echt wel heel graag heen. Want Freddy op zo'n groot doek.
1: Dat
0: live met goed geluid.
1: Heel vet hoor.
0: Kippenvel.
1: Ja, ik ben daar.
0: Daar krijg ik kippenvel van. Dus ik ben benieuwd wanneer het precies in Nederland gaat komen. Want 7 oktober komt het uit. Maar dat betekent niet dat 7 oktober ook in Nederland te zien is.
1: Nee, precies.
0: Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, en wat kan je dan het beste doen? Nou ja, in kader van Beste Vriendendag. Ja, er is er maar één liedje. Dat is er maar één.
1: Dat is makkelijk.
0: You're My Best Friend van Queen. Ja, hoe kan het ook anders? Ik vond hem wel toepasselijk. Ja, deze is uit 1975. Dus deze zou vast gespeeld zijn tijdens het optreden. Maar goed, dat zie je in de film.

0: My Best Friend. Het is iets over 4:30 en dat betekent dat ik het radionieuws voor je klaar heb staan, samen met Ewout van Liemt.
1: Dit is Ewout van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Droog met flinke zonnige periode.
3: De Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft een organisatie Elite Expeditions bevestigd. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ja, Ewout had er even zin in. Die denkt, ik doe het weer en het nieuws door elkaar heen. Maar hij heeft ook nog het weer voor je.
3: Op de meeste plaatsen blijft het droog met flinke zonnige perioden en temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied tot 27 in Limburg. Er waait een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is het overwegend helder. De zwakke tot matige wind waait uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht valt er nergens regen. Het kwik daalt dan naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgenochtend schijnt de zon al direct volop. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 graden in het Waddengebied tot mogelijk 31 in Limburg. De zwakke tot matige wind draait naar het noordoosten en kan in het zuidwestelijk kustgebied vrij krachtig worden. Morgenavond blijft het nog lang warm. Ook maandag en dinsdag houden we erg warm weer, daarna koelt het wat af. Op dinsdag kunnen er een paar flinke buien vallen, al dan niet met onweer, en de rest van de week valt er weinig neerslag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Af en toe is het hier ook een soort paradijs. Met name wilde apen, slangen, olifanten, giraffen. Alles komt voorbij.
1: Ja, vooral daar. Daar komt hij aangelopen, hè? Giraf.
0: Dumbo de olifant. Ja, ja, hij is er.
1: Die staat daarnaast. Gezellig.
0: Ja, het is toch wel gezellig.
1: Een dierentuin hier.
0: Weet je wat ook een dierentuin is?
1: Vertel.
0: Nou, dat is niet eigenlijk helemaal waar, maar een soort attractieachtig iets. De nieuwe spookhuizen in Amerika van Universal.
1: Oh, oké.
0: Okay. Jazeker. En ze zijn op een artiest, een Amerikaanse artiest, zijn ze gebaseerd. Namelijk Ozzy Osbourne. Ja, de attracties zijn ontwikkeld in samenwerking met zijn familie. Ja, volgens Universal is het een niet-traditioneel eerbetoon aan de overleden zanger. Ja, ik vind het toch echt zo grappig of zo.
1: Dat is wel echt heel vet, hoor.
0: Dat ik denk van, maar hoe krijg je het voor elkaar, weet je wel? Waarom?
1: Ja, geïnspireerd op hem, dat vind ik wel echt heel vet.
0: Geïnspireerd op Ozzy Osbourne. Ja, de spookhuizen die komen in ieder geval in de Universal Studios. Ja, deze zijn in Californië en in Florida. Ja, en hoewel beide attracties draaien om het leven van Osbourne en zijn muziek, hebben ze wel een verschillende opzet. Dus het kan zijn dat jij in Florida stap je in de crazy train, terwijl je in Californië word je helemaal paranoid.
1: Oké, interessant.
0: Dus dat is wel heel grappig. Ja, het spookhuis in Californië is vormgegeven als een psychiatrische inrichting en draagt de naam Osbourne Aslum. Ja, de bezoekers van de attractie in Florida lopen door kerkers en stappen aan het einde in de bijzondere trein. Nou, hier, ik zei het toch? De Crazy Train. Ja, daarmee wordt natuurlijk verwezen naar Crazy Train uit 1980. Ja, in beide attracties is muziek van de zanger te horen. Ja, en de attracties die zijn dus ontwikkeld samen met de nabestaanden van Osbourne. Ja, zijn geest is in deze spookhuizen tot leven gebracht. Laat de weduwe Sharon Osbourne en zijn zoon Jack Osbourne weten. Ja, het is een geweldig eerbetoon. Ja, helaas is Ozzy Osbourne vorig jaar overleden op 76-jarige leeftijd aan een hartaanval. Ja, de zanger leed een lange tijd al aan de ziekte van Parkinson. En enkele weken voor zijn optreden gaf hij van zijn overlijden gaf hij een optreden met natuurlijk de band Black Sabbath. Ja, het is echt. Iedereen kent hem. Ken jij Ozzy Osbourne?
1: Ja, echt vooral een goede vriend van mij. Die is echt zwaar fan. Dus ik ben ook benieuwd of hij dit al weet. Op zich zou ik denken van wel, maar misschien nog niet. En anders ga ik dat vooral even delen. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik vind het bizar, even terugkomend op. Want je zei, ja, dat treintje. Wist jij dit of was dit gewoon puur toeval dat jij dit vertelde en dat het klopte met de informatie?

0: Zo, ik kan niet meer. Ja, ik ging wel even helemaal los.
1: Ja, jij had even je momentje, maar lekker bezig.
0: Ja, jij bleef er aardig rustig bij.
1: Ja, ik kreeg
0: voor zo'n plaat
1: bericht binnen. Ik was dat even aan het checken.
0: Jongen. Je bent hier, hè? Het werk is klaar. Nee, grapje.
1: Ik doe mijn best.
0: Snap ik. Het is 4:15 en dat betekent één ding.
1: Het is tijd.
0: Voor een spelletje.
1: Ja.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen met de naam Raad de Artiest. En daarin ga ik jou gaat Natasja jou deze week een paar cryptische hints geven over een artiest. Dat kan letterlijk iedereen zijn. Het kan een duo zijn, het kan een trio zijn, het kan een kwartet zijn, het kan iemand solo zijn, een producer, een DJ. Alles. Letterlijk alles kan dit zijn. Dat kan iemand zijn die deze week is overleden. Heel treurig. Maar het kan. Het kan iemand zijn die deze week is doorgebroken. Maar ook iemand die misschien momenteel net een nieuw album heeft uitgebracht. Het kan letterlijk alles en iedereen zijn. En ik zou zeggen, Natasja, brand los.
1: Nou, hierbij. Hier komen dus een aantal hints die jou misschien het idee zouden kunnen geven wie dus deze persoon is. Nou, ik wou eigenlijk meteen al gaan zeggen, deze artiest in dit geval, waar ik naar op zoek ben. Dus als je het weet, laat het dan vooral meteen weten. Dat kan naar 0316 6x3. Maar ga er vooral klaar voor zitten, want hier komt het dan. De artiest waar ik naar op zoek ben, is geboren op 25 oktober 1984. Het is een Amerikaanse pop, zangeres, songwriter, actrice en gitarist. Ja, en deze artiest die bracht op een gegeven moment een nummer uit. Dat is nog een beetje speculeren van hoe of wat. Maar met dit nummer werd zij echt internationaal bekend. En dat in meer dan 20 landen behaalde het de meeste hits. Dus, in ieder geval even een goed begin. Wat ik verder ook nog even wil zeggen, voordat we doorgaan naar het volgende plaatje en dan later een ander hint. Wat ik nog kan weggeven is dat deze artiest is opgegroeid in Californië.
0: Je houdt het wel schaars met de hints.
1: Ja, maar zometeen geef ik meer weg. Ik denk
0: Ik heb een vermoeden en ik weet nog niet of ik heel blij mee ga zijn. Maar goed, het is jouw week deze week. Dus

0: brand vooral los.
1: Ja, nee, tot
0: zover. Ik ben heel benieuwd of ik goed zit.
1: Ik wil niet meteen te veel hints geven, want vorige keer was hij heel duidelijk. En nu heb ik zoiets van, oké, ik ga hem nu
0: Hij is nou heel cryptisch. Nou, mocht jij het antwoord...
1: Ja, volgende keer beter.
0: Daarom, mocht je het antwoord weten, stuur het vooral door. 0316 6x3 of een bericht op Instagram. Ben je van harte welkom. Rick op de radio, dan gaan we ondertussen de lucht in. Weet jij waar we naartoe moeten?
1: Daarheen, toch?
0: Hey, jij was navigating.
1: Ja, nee, dat kan ik niet.
0: Shit.

Nou, hier komen we dan met de laatste paar hints. Dus zit er goed klaar voor, want hier komen ze dan. De artiest waar ik op zoek naar ben, die heeft een artiestennaam. Maar de officiële naam van deze artiest, dat is Catherine Elizabeth Hudson. En ze tekende een contract op 17-jarige leeftijd bij het label Red Hill. Dit is verder een christelijk label. Dus ik ben heel benieuwd of je hieruit de hints iets kan opvangen.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Heb jij wel eens dat je ja zegt op iets te snel?
1: Absoluut.
0: En op wat dan?
1: Eigenlijk echt op veel te veel. Dan is het van, hey, kom je werken? Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Ben je vrij in de tas? Kom je terug naar werk? Ja.
0: Maar goed,
1: I'll be there.
0: Waar ik in ieder geval ja, of waar jij ook ja op zei, is dat ik het antwoord goed had. Want we hebben net een spelletje gespeeld. Namelijk raad de artiest en ja.
1: Nou, ja, want ik zal nog heel even snel terugblikken. Maar ik was natuurlijk op zoek naar een artiest. En deze artiest, dat is een Amerikaanse popzangeres, songwriter en actrice. En haar officiële naam is dus Catherine Elizabeth Hudson. Maar hier komt hij dan. Haar artiestennaam kennen we natuurlijk als niemand minder dan Katy Perry.
0: Ja, dan kan je vertellen, we hebben veel goede antwoord binnengekregen. Waaronder van Sander uit, ja, onze welbekende Sander. Die heeft natuurlijk weer gereageerd, zoals altijd. We hebben appjes gehad van Patrick, heb ik voorbij zien komen. Ik heb Melissa voorbij zien komen. Echt een heleboel appjes. Dus applaus naar jullie. Goed bezig. En ja, dan gaan we het maar gewoon doen, hè. Laten we het maar draaien. Laten we er maar bij gaan halen. Want ze is toch een soort van onderdeel van ons.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.

0: Heb jij ooit onderzoek gedaan naar de muziek van Pharrell Williams?
1: Nee, eigenlijk totaal niet.
0: Dan heb ik een leuk feitje voor je. Dat vind ik altijd leuk, want we zijn het derde uur ingegaan. En het derde uur, zoals ik al zei, we gaan een beetje testen in deze show. En het derde uur heb ik een beetje de feitentrommel van Rick gaat open. Want ik weet veel van muziek. Ik vind het superleuk. En elk feitje over muziek onthoud ik zo'n beetje. Gewoon omdat ik het heel leuk vind. En ik vind het leuk om met mensen te delen.
1: Maar ik vind het ook heel leuk. Ik vind het echt super interessant
0: dus
1: ook.
0: Ik heb er één gevonden. En het is dus echt zo. Je hebt een producer tag. Weet je wat dat is?
1: Ik heb daar wel eens van gehoord. Maar ik zou niet een uitleg kunnen geven erover.
0: Nou, producer tag is, ik ga het je even laten horen. En dat is eigenlijk wel een hele goeie. Bijvoorbeeld in deze van Antoon.
2: Hey meisje, je weet ik kom stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt.
0: Volgens mij heb ik nou precies het nummer gedaan, maar het niet in voor. Wacht, je hebt deze bijvoorbeeld. Oeps. Even kijken, ja. Deze.
2: Achteraf.
0: Weer één waar het niet in zit. Maar in ieder geval, je hebt bij Antoon heb je Antoon. Weet je, dat komt toch elke keer voorbij? Dat is een producer tag. Mm-hmm. En je kan een nummer van Pharrell Williams kan je dus heel makkelijk herkennen. Want elk liedje waar hij aan geproduceerd heeft, begint met 3 tonen. 3 keer dezelfde toon. Moet je horen.
1: Mm-hmm.
0: Ja?
1: Helder.
0: Het herhaalt zich. Dat is niet alleen met Happy, maar dat is ook met Blurred Lines. Dat is de producer tag van Pharrell Williams. Maar dan denk je, dat herken ik. Het wordt meerdere keren herhaald. En daardoor weet je dat het een originele van Pharrell Williams is. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik nog niet. Wat leuk dit.
0: Ja, weer een feitje die ik je heb aangeleerd. Ja, ik vond het wel een grappige. Want ja, heel veel producer tags die ken je ondertussen wel. Antoon, Trobi on the beat. Weet je, je hoort dat elke keer in een liedje. Ja, zo kan je dus herkennen wie het nummer heeft gemaakt.
1: Wat grappig. Dit wist ik ook echt nog niet.
0: Nou, bij deze.
1: Heel leuk.
0: Ik ben benieuwd of het hier ook in zit. Nee, volgens mij niet. Ik ga even dansen op de straat. Ga je mee?
1: Oké, let's go.

0: prachtig nummer van de Cranberries uit 1994 alweer. Ik had het natuurlijk over Linger. Ik heb de cover laatst gehoord van Royal Otis.
1: Mm-hmm.
0: Kippenvel.
1: Ja, dat heb ik nu, kippenvel.
0: Ja, maar dat is gewoon omdat je het koud hebt.
1: Ja, maar even om het inderdaad te benoemen. Het past er goed bij, dus.
0: En er is een bijzonder tafereel gaande.
1: Waarover?
0: En dat is met name in Nieuw-Zeeland. Want in 2028 gaat er een zeldzame volledige zonsverduistering plaatsvinden in Nieuw-Zeeland. Dat is voor het eerst sinds 1965.
1: Zo,
0: ja, en dan denk je van ja, goed, dat is leuk, zo'n zonsverduistering. Maar ik kan ook gewoon plaatjes kijken of ik doe mijn ogen dicht. Dan zie je ook niks meer. Of je doet oogdruppels. Maar in ieder geval.
1: Ja, ik kan ook.
0: Het is zelfs zo erg dat de hotels in Nieuw-Zeeland tot die dag volledig volgeboekt zijn.
1: Nu al, is het serieus?
0: Letterlijk de avond dat het staat te gebeuren, is alles al volledig volgeboekt. Ja, het gaat erover het plaatje Dunedin. En die verwachten op 22 juli 2028 zo'n liefst 35.000 bezoekers.
1: Jeetje.
0: Het is echt bizar voor woorden. Ja, alle hotels in die stad die zijn voor die dag volledig volgeboekt. Ja, de stad heeft zelf zo'n 130.000 inwoners. En de astronoom en directeur van het Tuhura Atago Museum... die kijkt vol verwachting uit naar de zonsverduistering. Die zegt, die 3 minuten van verduistering, als het helder is... zullen onvergetelijk zijn voor iedereen die het ziet. Ik ga zo hard lachen als het bewolkt is.
1: Ja, ik wil net zeggen van ja, het zal maar allemaal gewoon niet doorgaan of zo.
0: Maar ja, dan heb je toch een lekker ritje naar Nieuw-Zeeland.
1: Ja, dan is het toch ik hoop dan een leuk uitje. Dan zul je zien, dan is het echt slecht weer. En dan we gaan gewoon van het goede uit. We gaan
0: het is
1: van het
0: echt te bizar voor woorden. Ja, het is niet de enige plek waar dat gaat gebeuren. Want ook in de Australische stad Sydney ligt precies in dat gebied waar het dus gaat gebeuren. Ja, daar is het voor het eerst sinds 1857 dat er weer een volledige zonsverduistering te zien is. Ja, de volgende die daar plaats gaat vinden, dat is pas in het jaar 2858.
1: Ja, dat duurt
0: nog wel
1: even.
0: Nou, iets meer dan 800 jaar wachten.
1: Dat is niet wat we gaan meemaken
0: dat
1: nog.
0: Dat is echt te bizar voor woorden. Ja, in Nederland is het op 12 augustus zover. Of laat ik het zo zeggen, in Europa. Daar is het in IJsland en het noorden van Portugal en Spanje vooral te zien. Ja, een groot deel van Europa zal de zon gedeeltelijk verduisterd zijn. Ja, ook in Nederland is de verduistering wel te zien. Onder meer ook in Frankrijk, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Zou jij echt naar Nieuw-Zeeland afreizen om...
1: Nee.
0: Oké, dat was snel en duidelijk.
1: Nee, want inderdaad, ten eerste, het kost je echt inderdaad bakken met geld. En dan zul je maar net zien, dan zie je helemaal niks.
0: Ja, dan heb je eventjes 5k gespendeerd voor een hotel.
1: En dat is vooral als ik dat doe, dan zie je helemaal niks.
0: Maar hoe zou je dan als hoteleigenaar... Weet je, je ziet opeens voor... wanneer was het? 28 juli? Ja, 22 juli 2028 zie je opeens al je boekingen gewoon keer 200 gaan.
1: Ja, ik zou heel blij zijn. Ik zou heel erg blij zijn.
0: Maar ik zou me ook gaan afvragen, wat gebeurt hier? Komt Harry Styles hier naartoe of zo?
1: Ja, maar in die zin, ik heb wel het idee dat die mensen echt wel weten... hoe en wat er gaande natuurlijk is in hun omgeving. Dus...
0: Ja, maar het is bizar. Ik zou echt niet naar Nieuw-Zeeland afreizen om een zonsverduistering te zien.
1: Ik ook niet.
0: Ik zou het heel speciaal vinden als ik het hier in Nederland zou zien. Maar ik zou er niet helemaal voor naar Annapaloa gaan reizen... om het daar in Annapaloa te kunnen zien.
1: Nee, daarom. Ik bedoel, het is mooi. We gaan het hier deels meemaken. Ja, dus dat is ook goed.
0: Ik ben benieuwd. En anders doe je gewoon één oog dicht. Dan is hij helemaal verduisterd. Hè? En anders doe je gewoon een paar oogdruppels in. Dan zie je het helemaal niet meer.
1: Het is wel echt oogdruppels vandaag.
0: Oogdruppeldag. Ja, ik vind het gewoon grappig.
1: Mooi.
0: Om het een keer te beleven.
1: Mooi.
0: Nou, goed, mocht je het wel doen, stuur vooral een appje als je dat gaat doen. Dan ben ik heel benieuwd, want als ik eraan denk... dan ga ik je op 22 juli 2028 bellen hoe het is in het bewolkte Nieuw-Zeeland. Ja, over Nieuw-Zeeland gesproken, we gaan ze gewoon draaien. Royal Otis, lekkere muziek, lekkere plaat van het album Hickey Heat uit 2025. Dit is Who's Your Boyfriend?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Niall Horan met Boys Ervan hoorde je zojuist op Connect. Ja, ik kan je vertellen, jongens, die zijn eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want ik bedoel, als we allemaal even gaan terugkijken naar een paar weken geleden.
1: Dit zei ik gisteren dus ook, hè.
0: Echt? Ja. Heb je deze...
1: Deze heb ik gisteren gedraaid en toen zei ik letterlijk hetzelfde als jij.
0: Ja, maar ik weet het niet. Maar nee, eigenlijk zijn jongens helemaal niet leuk. Want de FIFA is een tuchtprocedure gestart tegen Argentinië vanwege de incidenten tijdens het afgelopen WK. Ja, meerdere spelers worden ervan vervolgd voor hun gedrag na de verloren finale tegen Spanje. Ja, terwijl ook het omstreden spandoek over de Valkeilanden onder een vergrootglas ligt. Ja, spelers Leandro Paredes en Noel Molina die worden vervolgd naar aanleiding van verhitte incidenten na het laatste fluitsignaal van de verloren WK-wedstrijd tegen Spanje, waar het 1-0 werd. Ja, en volgens de FIFA maakten hun zich schuldig aan fysiek geweld, terwijl Molina en Alamanda ook beschuldigd worden van onsportief gedrag. Nou, als het aan mij ligt, dan trappen ze die hele Argentijnse club uit het WK. Want ze elke keer is het gezeik met die gasten.
1: Zelfs ik hoor dat en ik kijk er niks van. Ik krijg het nooit mee. Maar dat is dus wel hetgene wat ik meekrijg. Dus dat zegt ook genoeg. Hè?
0: Ik snap, zo'n WK-finale verliezen is niet leuk. Messi huilend op het veld is allemaal niet leuk. Maar om letterlijk na het laatste fluitsignaal de eerste beste Spanjaard gewoon volledig op zijn bek te slaan. Ja,
1: maar hoe onsportief is dat nou weer? Dat vind ik heel bijzonder.
0: Kom op, zeg. Kijk, dat je niet tegen je verlies kan, prima. Maar ga dan niet in het voetbal.
1: Nee.
0: Ja, sorry, daar ben ik dan heel hard in. En misschien
1: verliezen doe je vaak.
0: Sla ik helemaal de plank mis. Laat het me dan vooral weten. Maar kom op.
1: Nee, ik vind in ieder geval niet dat je de plank mislaat. Want wat is dit? Je hoort je gewoon in die zin te gedragen. Als je agressief geweld gaat tonen tegen je tegenspelers na.
0: Op.
1: Dan is het klaar.
0: We hebben het toen toch ook in Nederland, of met die wedstrijd van Nederland gezien. Dat ze een bal de duck-out in schieten. En dan vind je het gek dat je het hele elftal op je neus krijgt. Ja, kom op. Ik vind dat ze überhaupt wel überhaupt de hele wedstrijd. Ja, goed, Jaap hem niet gezien. Ik heb hem wel gezien. Gewoon de hele wedstrijd al waren ze aan het opstoten, aan het opfokken. Iedereen een beetje boos aan het maken. Dat ik denk, waarom?
1: Ja, waarom? Geen idee.
0: Ja, misschien is dat voetbal wat ik niet begrijp. Ik weet het niet.
1: En nou, ik vind dat niet leuk. Maar dat is dus de reden waarom ik niet kijk.
0: Ik vind het gewoon een beetje... Ja, het is gewoon te triest voor woorden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, laten we eerlijk zijn.
1: In die zin, ik vind het gewoon kinderachtig.
0: Het is gewoon kinderachtig. En ik vind het wel goed dat ze dus inderdaad een procedure gaan starten hier naartoe. Er werd ook een spandoek laten zien over de Valkeneilanden. Ja, het is te bizar voor woorden. Het is echt... Ja, ik vind het bizar.
1: Ja, maar dat is het ook. Ja, ik heb daar ook verder niet meer over te zeggen dan dat ik het kinderachtig en bizar vind.
0: Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Nou, we staan natuurlijk de FIFA momenteel niet helemaal lekker in de picture. Want ja, de topman die wil de FIFA gaan verkopen voor commercieel voetbal. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, de FIFA is volgens mij al aardig commercieel aan het worden. Maar hè, ze willen het gaan verkopen. Nou, ondertussen de UEFA en de KNVB die hebben al geroepen, nee, je gaat het niet verkopen, anders doen wij niet meer mee. Heel goed.
1: Heel punt Want is sterk gemaakt.
0: Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat die beste man, ik ben heel even zijn naam kwijt hoe die ook weet, die gozer van de FIFA, de Infantino, dat is zijn naam. Volgens mij heeft hij gewoon eventjes met oma Trump gepraat en oma Trump heeft gezegd, joh, heb jij al eens gedacht om geld te gaan verdienen met dit spul? En dat oma Trump er dan met drie kwart been erin gaat. En dan, dat zou me niks verbazen als dat erachter zit.
1: Nee, mij ook absoluut niet.
0: En dan mag ik op de radio geen complottheorie spenderen. Maar ik vind dat dit toch aardig wel in de buurt komt van de waarheid, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar goed, het is bizar. En we gaan het zien wat er in ieder geval gaat gebeuren. Ik weet wel dat die man van de FIFA, ik ben zijn naam nou alweer vergeten. Dat is echt heel erg. Ja.
1: Nou, dan zie je het niet belangrijk.
0: Maar, nou, jawel. Hij heeft zich vanochtend heeft hij zich teruggetrokken. En heeft hij gezegd, we gaan voetbal niet verkopen.
1: Ja.
0: Nou, eerst zien dan geloven. Maar in ieder geval de KNVB en de UEFA hebben al gezegd geen vertrouwen meer in deze beste man te hebben. Nou, dat snap ik heel goed. Die dachten, laten we toch eens even met je praten. I need to talk to you.
1: Mm-hmm.
0: Snap je?
1: Ik snap hem.
0: Ja? Leg hem eens uit dan.
1: Ja, ik wil praten.

0: Teddy Swims. Break up in reverse, hoorde je hier zojuist op Connect. Ja, deze man die staat volgend jaar 3 keer in de Ziggo Dome. En ik kan je vertellen, ik heb kaartjes.
1: Hey,
0: ja, ja, het
1: tuurlijk,
0: is gelukt.
1: Tuurlijk.
0: Het is gelukt. Ja, daar ben ik dan zo blij mee.
1: Het is toch wel een fijn gevoel, hè?
0: Het is deze man echt... Hij is zo goed. Hij is zo enorm goed. Ik heb gewoon letterlijk mijn ouders geappt. Yo, willen jullie mee? Ik had wel wat vrienden gevraagd. Maar die zeiden, ja, nee, ik heb niks met Teddy Swims. En boeien. Nou, waaronder jij zei, nee, Teddy Swims vind ik helemaal niks. Nou ja,
1: ja
0: goed,
1: helemaal
0: prima.
1: Niks. Ik ga gewoon niet snel naar concerten in die zin. Ik ga
0: je
1: alleen
0: mist
1: als ik
0: wat.
1: Denk, ja.
0: Je mist wat.
1: Ja.
0: Ik zeg het je, je mist wat. Maar goed, ik heb kaarten. En daar ga ik je volgend jaar helemaal van bijpraten. Ja, wil je nou nog steeds kaartjes, dan kan dat zeker. 16, 17 en 18 maart staat hij volgend jaar in de Ziggo Dome. Kaarten zijn nog steeds beschikbaar. Tenminste, volgens mij, voor zover ik heb gekeken, ja, er zijn nog wel kaartjes. Ik moet wel een flinke portemonnee hebben, maar goed, er zijn nog kaartjes. Ja, het volgende onderwerp waar ik het eigenlijk over wil gaan hebben, dat is over de Formule 1. Ja, ze rijden deze week dan niet, maar ik denk ik wil het er toch over gaan hebben. Want er is een bijzonder einde namelijk die eraan zit te komen. Want waarschijnlijk gaat het seizoen dit jaar eindigen in Europa.
1: Ja, oké, dat is...
0: Dat is normaal gesproken niet zo. Want ja, gezien natuurlijk de oorlog in het Midden-Oosten nog steeds gaande is helaas. Zal het dus ja, nog maar moeten gaan... we moeten nog maar eens gaan zien of we überhaupt in Qatar en Abu Dhabi kunnen gaan rijden. Want anders zal het in simpelweg in Europa gaan eindigen. Omdat er gewoon niks anders meer is. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, de doorslaggevende factor die zal ongeveer rond september moeten gaan komen. Ze gaan natuurlijk niet prijsgeven waar de laatste race precies zal gaan moeten plaatsvinden. Hoe en wat. Want ja, onder meer het circuit van Imola zou een goede optie kunnen zijn. Maar dat moeten ze dus nog echt wel gaan uitzoeken. Ja, er zullen geen twee races zijn in Las Vegas. Ja, dat is toch wel jammer. Maar we gaan het allemaal zien. Wat gebeurt er?
1: Ja, ik word afgeleid hier zo.
0: Wat dan? Ja, ik zit niet op te letten.
1: Ja, nee, sorry. Ik zit ook niet op te letten.
0: Jongen,
1: meer,
0: weet je wel waar we het over hebben hier?
1: Ja, Formule 1.
0: Nee, fout. Ja. Nee, klopt wel. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat eindigen en waar we gaan eindigen.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het is wel in die zin, denk ik, dat toch echt best wel spannend kan worden.
0: Ja, daarom. Ik bedoel, als we kijken naar hoe momenteel dus de stand ervoor staat, hebben we even kijken. Ja, we hebben natuurlijk net Hongarije gehad. We zitten nu in de zomerstop, waar we als eerst volgende race Nederland gaan hebben. Namelijk 21 tot en met 23 augustus. Daarna gaan we door naar Italië, Spanje, Azerbeidzjan, Maleisië, Singapore, Amerika, Mexico, Brazilië, Las Vegas, Qatar en daarna dus Abu Dhabi.
1: Mooi!
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd.
0: Ik vind wel, ze begeven zich wel een beetje in de danger zone. Beetje, volgens mij was dit in 1986 al bedacht door Kenny Loggins. Maar ik weet het niet zeker.
1: Kan maar zo, hè?

0: 1986, dat was het jaar waarin dit nummer een gigantische hit werd. Kenny Loggins met Danger Zone natuurlijk. Ja, we gaan even wat leuks doen, Natas.
1: Aha, kom maar door.
0: We gaan even doen. Even kijken. Ik hoop dat het lukt.
1: Ik ben heel benieuwd. We hebben een beller.
0: Nee, we gaan bellen.
1: Aha. Je hebt zo'n wachtmuziekje nodig.
2: Hey, meneer Rick. Ja, ik ben even niet in de gelegenheid om
0: de telefoon op te nemen. Voicemail! Nou, we doen het nog een keer. We gaan het gewoon nog een keer doen.
1: Het klonk alsof je weggedrukt werd, moet ik zeggen.
0: Ja, maar we bellen gewoon nog een keer. Doen het. Net zolang totdat hij reageert.
1: Why not?
2: Hey, meneer Rick. Ja, ik ben even niet zo lekker.
0: Jongen. Die man die neemt...
3: Voicemail volzetten.
0: Huh? Ja, we gaan zijn voicemail volzetten. We doen het nog één keer. Hoppa.
1: Kom maar door.
0: Ja, dan moet je hem opnemen. Mag je wel met je bongo in Duitsland liggen?
1: Die denkt, nee, laat me met rust.
2: Hey, meneer Rick. Ja, ik ben even niet in de gelegenheid om de telefoon op te nemen.
0: Jawel.
2: Dus als je een bericht achterlaat naar de toon, dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Hoi.
1: Hoi.

0: Nou ja, gezien het toch niet opneem, ik had dit ook meteen uit. Zo jammer weer dit. Ik denk, dan bel ik die man net zoals vorig jaar nog een keer. En hij doet het, hij neemt gewoon niet op, hè.
1: Nee, ik denk, nou, dan komt hij weer, die Rick.
0: Ik
1: die
0: word hier een beetje rebels van.
1: Ja, dat
0: en dat had
1: wel.
0: Billy Joel ook toen hij dit nummer schreef. Er is namelijk een nummer geschreven over dat elke generatie wel wat meemaakt. Wist je dat?
1: Ja, maar dat is ook wel zo, hè?
0: Elke generatie maakt wel mee. En hij wil hier eigenlijk mee laten zien dat toen hij opgroeide, dat het ook allemaal niet zo snugger was. En dat hij ook opgegroeid is met oorlogen en andere culturele problemen.
1: Mm-hmm.
0: Daar gaat het liedje over. Ik heb het natuurlijk over We Didn't Start the Fire. Ja, een gouden plaat uit 1989 alweer. Ik ga hem in zijn volledigheid draaien. 4 minuten 39 ga jij genieten van zijn zoele stem. Dit is Billy Joel met We Didn't Start the Fire.

0: wil jou weer bedanken voor het luisteren naar dit Connect Weekend. Dat was hem weer voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met, als het goed is, een gloednieuw Connect Weekend.
1: Zeker.
0: En ga je nog wat leuks doen dit weekend?
1: Vanavond eventjes gezellig met wat vrienden afspreken.
0: Oh ja, jij gaat soms uit het ziekenhuis doen vanavond.
1: Nee,
0: dat is waar ook.
1: Nee.
0: Ja, ik moet het toch iets geven. Goed, ik ga je achterlaten met Martin Garrix. Heel veel plezier zometeen met Michel. Hij mag de ballentent gaan overnemen. Gezien Erik heerlijk op vakantie is, ook nog op zijn verjaardag. Dus
1: lekker,
0: ik zou zeggen, tot volgende week. Fijne avond en tot de volgende. Doei!
1: Dag. Doei.

0: Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Connect. Met
1: ja, Fiesta, de Zangklap, een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Ballentent tot aan 7 uur met de lekkerste zomerse platen. En de lekkerste hits van dit moment. Erik op vakantie, Michel standing in.

Alle Tent. Iedere zaterdag tussen de klok van 5 en 7 nemen wij je mee met de lekkerste hits. Is dit Rihanna? Diamonds uit 2012.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

David Guetta, Sia. Je weet wel, die vrouw met die twee kleuren haren voor de ogen. Ja, beautiful people. Ja, alle mensen zijn mooi als je er maar positief naar blijft kijken. Uit 2025 kwam dit. Uit 2026. Want dit moment, Sweet Milk, Hey Little Sister. Je hoort het hier op

Michael Jackson en zijn broers. Terwijl de Jackson's 5. En shake your body to the ground. Oh, wat is dat lekker zo op die zaterdagavond. En over lekkere platen gesproken. Dit is er eentje. Komt uit Nederland. Ja, Armin van Buuren samen met Sharon van Adel. En In and Out Love. Ja, soms ga je in de liefde en dan er weer uit. Dit is de Ballentent.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en is het overwegend helder. De zwakke tot matige wind waait uit uiteenlopende richtingen. Al komende nacht valt er nergens regen. Het kwik daalt dan naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgenochtend schijnt de zon al direct volop. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 graden in het Waddengebied tot mogelijk 31 in Limburg. De zwakke tot matige wind draait naar het noordoosten en kan in het zuidwestelijk kustgebied vrij krachtig worden. Morgenavond blijft het nog lang warm. Ook maandag en dinsdag houden we erg warm weer, daarna koelt het wat af. Op dinsdag kunnen er een paar flinke buien vallen, al dan niet met onweer, en de rest van de week valt er weinig neerslag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Daar is hij weer, David Guetta. Ja, die man heeft wat platen geproduceerd voor anderen. Onder andere deze. Sad Girls, die hoorden het hier. In de ballentent. We gaan eens even kijken naar het weer. Ja, het was vandaag een zeer mooie dag met 24 tot 26 graden. Maar morgen valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. En maandag kan het maar liefst 32 graden worden. Dan is het weer tropisch warm. Maar later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Dit, Don Verden. En I'm alive. Yes, ik ben zeker alive. Dit is de ballentent bij je tot aan 7 uur.

evenementje rondom Andrew Ridgeley en natuurlijk George Michael. 1985, I'm Your Man, Wham, Jordan, hier in de ballentent. Is dit nieuwe muziek? Cameron Whitecomb.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim twee keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

is vrijdagmiddag afgesloten geweest in verband dat er een lekkage was bij de LPG-installatie. De brandweer kreeg de melding van de lekkage binnen rond

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

Music non-stop. Nieuwe muziek. Jocelyn Starr. Jawel, je hoort het hier in de Ballentent. Iedere zaterdag tussen de klok van 5 en 7 nemen wij je mee. Gewoon met die lekkerste hits van vroeger. Maar ook de allernieuwste is dit. Kensington, Fiji. Uit 2023 alweer. Blijft de tijd. 3 jaar geleden alweer. Maar wat is dit lekker, zeg. Je hoort het hier. Bij Connect.

Man Who Can't Be Moved, The Script uit 2008. Je hoorde het hier in de ballotent. Is dit zo'n plaat? Daar zit zo'n kern van waarheid in. Ze zeggen wel eens, kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Maar er komt ook een moment van loslaten. Want dan zeggen ze, ey ouwe, ik weet het nu wel. Je hebt me geleerd wat goed en slecht is. Vertrouw op mij. Madonna, Papa Don't Preach.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

op je radio in het Dansvloer Dilemma. Ja, je kent hem eigenlijk nog wel van Lotje. En dat nummer is door verschillende artiesten gedaan in hardstyle versies. Dit is zijn allereerste. Ja, gewoon zijn solo nummer. Is dit. Hier is

van dit moment. Nee, ook zeker. Die plaat uit de koffertje van Tante Toos. Ja, de doos van Tante Toos. 1973, The Sweet and the Ballroom Blitz. Is dit. Oh, dit is zo lekker. Jonas Blue, Malvi. Edge of Desire. I'm going all in.

de themaroute Parkenstad-Arnhem voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

Radio en Rumors. Ja, het gerucht gaat dat het erop zit. Jawel, de ballentent voor nu gaat sluiten. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Is dit Christina Aguilera, Fighter. After all you put me through.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en is het overwegend helder. De zwakke tot matige wind waait uit uiteenlopende richtingen. Al komende nacht valt er nergens regen. Het kwik daalt dan naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgenochtend schijnt de zon al direct volop. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 graden in het Waddengebied tot mogelijk 31 in Limburg. De zwakke tot matige wind draait naar het noordoosten en kan in het zuidwestelijk kustgebied vrij krachtig worden. Morgenavond blijft het nog lang warm. Ook maandag en dinsdag houden we erg warm weer, daarna koelt het wat af. Op dinsdag kunnen er een paar flinke buien vallen, al dan niet met onweer, en de rest van de week valt er weinig neerslag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De kanaalparade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en is het overwegend helder. De zwakke tot matige wind waait uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht valt er nergens regen. Het kwik daalt dan naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgenochtend schijnt de zon al direct volop. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 graden in het Waddengebied tot mogelijk 31 in Limburg. De zwakke tot matige wind draait naar het noordoosten en kan in het zuidwestelijk kustgebied vrij krachtig worden. Morgenavond blijft het nog lang warm. Ook maandag en dinsdag houden we erg warm weer, daarna koelt het wat af. Op dinsdag kunnen er een paar flinke buien vallen, al dan niet met onweer, en de rest van de week valt er weinig neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

slowly. De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totaal aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op 1 na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

van Lady Gaga. Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Daar ben ik weer met een nieuwe uitzending van Kian in de Nacht. Na 2 weken vrij. Nou, dat kon ik echt wel even gebruiken hoor. En vandaag in de uitzending natuurlijk weer het Dol Request. Dat is gewoon weer terug. Dat is nooit weg geweest. Weer weekendtips en een nutteloos feitje. En wat absoluut niet mag ontbreken is natuurlijk, dat zijn weer lekkere plaatjes. En nu gaan we weer lekker door met chillen met de jeugd van tegenwoordig, met Naar de Maan.

heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

All Around the World van Lisa Stansfield. En heb jij nou nog niet zo heel veel op je planning staan deze zomer, dan kan je tot en met 16 augustus naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Je kan namelijk overdag heel veel leuke dingen doen daar. Ze hebben daar een programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. En overdag kan je ook nog eens genieten van een ontdekkingstocht langs historische boerderijtjes, langs de molens en hele mooie straatjes. En de mensen, nou, dan kan je echt ervaren hoe de mensen vroeger leefden. En je kan extra lang genieten, want ze zijn tot en met 16 augustus extra lang geopend. Dus ga snel naar het Openluchtmuseum in Arnhem aan de Hoeverlaan.

En het is alweer tijd voor het dobbelrequest van deze week. Na twee weken heb je die moeten missen, maar we zijn weer terug. En als je even vergeten bent, ik fris het even op voor je. Ik dobbel zo dadelijk met een dobbelsteen. Daar komt natuurlijk 1 tot met 6 uit. En aan elk getal, daar hangt een genre aan. En dan mag jij als luisteraar kiezen uit dat genre welk nummertje wij gaan draaien op de radio. Dus ik ga even dobbelen. En het is geworden nummer 3. In mijn lijst staat het als nederpop. Dus weet jij een leuk nederpopliedje? Stuur dan nog heel gauw een appje naar 0316 6x3. Dan gaan wij nu luisteren naar Ik Ken Die Girls van Jong Felix.

Shakira met Undermelt Your Clothes hier op Connect. Net hebben wij het dobbelrequest gedaan, het eerste deel. En daar kwam uit Nederpop. En nu is het natuurlijk tijd voor de uitslag. En ik kreeg een heel leuk appje van Peter uit Arnhem. Namelijk, hey Kian, wat fijn dat jullie weer te horen na 2 weken afwezigheid. Hopelijk heb je een hele fijne vakantie gehad. Nou, dat heb ik zeker Peter, daar hoef jij je niet druk om te maken. Dat is helemaal goed gekomen. Ik zou graag het nummer van Hanne Mee en Pluff willen horen met Ik ben niet meer bang. En hij wil dat horen omdat het zo'n gevoelig mooi nummer is om naar te luisteren. Nou, dan gaan wij luisteren naar Pluff en Hanne.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Een onbekende vrouw zou een zelfgemaakt explosief naar binnen hebben gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

America van Supertramp. Ik heb heel goed nieuws voor de mensen uit Velp. Want de Velper donderdagen in het centrum, die gaan gewoon door. Dus, heb jij nou nog niks te doen op 6 en 13 augustus... dan kan je lekker naar het centrum gaan en lekker genieten van de braderie. Kan je lekker langs de marktkraampjes lopen... genieten van de voetpleinen, terrassen met live muziek. Ook zijn er diverse activiteiten te doen voor kinderen. Dus neem je kinderen gewoon lekker mee. En het is van 10 tot 7. Maar ja, ben je om 7 uur nou nog niet klaar in het centrum... ga dan lekker naar het terras van de Matters aan de Alexanderstraat. Want daar kan je tot en met 11:30 nog genieten van heerlijke live muziek. Dus pak je slag en ga lekker genieten. Het is tenslotte zomervakantie. Dan gaan wij nu genieten van Jelly Roll met I'm Good.

Wat leuk dat je nog steeds luistert naar Kian in de Nacht. En de artiest die wij zo dadelijk gaan horen, die heeft wel nog een goede stem. Want mijn stem is een beetje verrot door een keelpijn, keelontsteking. Weet ik veel wat het is. Het heerst, zeggen ze. Maar ja, de artiest die we zo gaan horen, die zou je kunnen kennen uit de Nickelodeon-serie Victorious. En daarmee brak zij door. En het debuutalbum van haar, dat heet Yours Truly. En is in 2013 geproduceerd. En naast dat zij een enorm goede zangeres is, is ze ook nog eens een heel goede actrice. Je zou, als actrice zou je haar kunnen kennen van de rol Glinda in de film Wicked. En ze hoort inmiddels tot de meest gestreamde en bekroonde artiesten ter wereld. En dan heb ik het natuurlijk over Ariana Grande. Nu, God is a Woman.

De Ketchup Song van Last Ketchup. Nou, dit is zo jeugd. Ik ben hier in mijn jeugd zo hard op losgegaan. Echt fantastisch. En van de ene nostalgische plaat rollen we zo door naar de andere. Namelijk Zondag van Rob de

Katy Perry met Roar. Dit was het eind van het eerste uur van Kian in de Nacht. Zo dadelijk in het tweede uur hebben wij een nutteloos feitje, om niet te vergeten. Die is ook weer terug. Nog meer weekendapps, tips en nog meer leuke muziek. Ik zie hier dat Avril Lavigne voorbij komt, Dua Lipa, Frans Duits en natuurlijk nog veel meer leuke muziek. Dus gewoon blijven luisteren, dan ben ik zo bij je terug.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Dat was alweer Avril Lavigne met Skaterboy. Heel leuk dat je nog steeds luistert naar het tweede uur van Kian in de Nacht. Ook dit uur weer weekendtips en het nutteloze feitje. En gewoon nog heel veel vette muziek. Frans Duits komt nog voorbij. Roxy Dekker. Wat niet? Bruce Springsteen. Guus Meeuwis. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dan heb jij lekker vermaak.

Coolio met See You When You Get There. En de artiest die je zo dadelijk gaat horen, Frans Duits, daar heb ik zoveel leuke herinneringen aan. Want ik kom echt al sinds ik 2 maanden oud ben op een hele leuke camping in Groenlo. En daar trad Frans Duits ook regelmatig op. Dus ja, we gaan lekker luisteren naar Frans Duits. En ik hou die herinneringen.

zitten nu nog lekker in het outro van Paul McCartney. Zo dadelijk gaan we door naar Tyla en Zara Larsson. Maar eerst wil ik even vertellen dat ik gisteren officieel verhuisd ben naar de Achterhoek. Dus ja, ik moet de buurt daar nog een beetje leren kennen. Maar in Bemmel hebben ze daar echt iets leuks op gevonden. Namelijk een koffieuurtje. Dus ben jij nou net verhuisd en ken je nog niet zo heel veel mensen? Ga dinsdag 4 augustus vanaf 10:30 lekker naar de Kinkel in Bemmel. Aan de Amberstraat. En leer daar lekker mensen kennen.

visfanaten, even opgelet. Want je moet wel oppassen als je gaat vissen voor schetende haringen. En nu denk je, schetende haringen? Waarom kom jij daar in één keer mee? Nou, dit is het nutteloze feitje van deze week. Haringen die laten scheten om elkaar te waarschuwen tegen roofvissen. Want de roofvissen die kunnen de geur en het geluid niet waarnemen. Dus zo kunnen de haringen elkaar mooi waarschuwen.

0: Hey, want ik voel nu, ik val te hard vanaf de start.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Een onbekende vrouw zou een zelfgemaakt explosief naar binnen hebben gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Groove & Spoonful met Summer in the City. En weet je in welke stad je ook de zomer kan vieren? Ik weet niet of het een stad is, maar dorp, stad, maakt niet uit. In Spijk, namelijk op de Spiekse kermis van 6 tot en met 9 augustus. In en rond de feesttent, daar is gewoon heel veel te doen. Namelijk attracties, schutterstradities, muziek. Dus kortom, er is voor alle leeftijden iets te doen. En de hoogtepunten, dat zijn natuurlijk het koningsschieten en andere schuttersactiviteiten. En dat is allemaal van de schuttersvereniging EMM. En in de avonden, daar kan je ook nog genieten van optredens, DJ's. Dus kortom, kom allemaal naar Spijk van 6 tot en met 9 augustus.

Boyzone. Wie ook een boy is, is Danny Vera. Daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Maar wil jij Danny Vera nou nog live zien als fan zijnde? Hij treedt 28 augustus op in het Zuidpark Theater in Den Haag. Helaas uitverkocht. 29 augustus in het Openluchttheater in Soest. Ook helaas uitverkocht. 30 augustus in het Live at Amsterdamse Bos in Amstelveen. Ja, je raadt het al. Ook uitverkocht. Maar hier komt hij. 5 september in Groningen op het Hullabaloo Festival. Daar zijn wellicht nog wel kaarten voor te scoren. Dus wil je Danny live zien? Scoor kaarten voor het Hullabaloo Festival in Groningen.

0: Dat was Bruce Springsteen met I'm on fire. Ik ben ook net on fire. Maar ja, het programma zit er alweer bijna op. Ik heb nog twee platen voor je. Geef mij nu je angst van Guus Meeuwis. En Box of King met Perfectly Imperfect. Ik ben er volgende week weer. En ik wens jou een hele fijne zondag. En tot volgende week.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt. Ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij. Maar ik zit.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad.